0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Nederland geeft elk jaar miljarden uit aan regelgeving, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Die regeldruk zorgt ervoor dat de economie minder hard groeit. Het grootste deel van het geld gaat naar zogenaamde compliance-afdelingen. Afdelingen die controleren of een bedrijf zich aan de wet houdt. In het noorden van Spanje zijn 12 dorpen ontruimd vanwege bosbranden. Die zijn uitgebroken in een nationaal park vlakbij de grens met Portugal. Op verschillende plekken in Spanje woeden natuurbranden, maar ook in Frankrijk, Portugal en Griekenland is het raak. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zou hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat zo iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. En regionale lunchketens hebben veel trouwere klanten dan grote ketens, zoals bijvoorbeeld Subway en Starbucks, blijkt uit onderzoek. De populairste ketens zijn de Broodbode uit Twente en het Limburgse Bufkes. Bijna alle klanten gaven daaraan nog eens terug te willen komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En dit was het nieuws op Slam.

0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat komen vandaag bij elkaar om te praten over de droogte, meldt het AD. Wat er precies op tafel ligt is niet bekend, maar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over nieuwe beperkingen voor de scheepvaart vanwege de lage waterstanden. Op verschillende plekken in Frankrijk zijn gisteren opnieuw bosbranden uitgebroken. Zo is er een nieuwe brandhaard in de buurt van Dijon. Ook bij het Zuid-Franse Brignoles brak brand uit. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, laarde het vuur na 2 weken weer op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat is voor het eerst in bijna een week. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies te horen. Volgens het Amerikaanse leger is het een reactie op de Iraanse aanvallen tegen Amerikaanse troepen van gisternacht. En mensen die met vervroegd pensioen zijn en in het buitenland wonen kunnen straks een gepeperde zorgrekening krijgen. Nederland stopt namelijk met het betalen van hun zorgkosten in het buitenland, meldt de Telegraaf. Dat komt door nieuwe

Gillen. Aan de kust wordt het 22 graden. In het midden van het land een graad of 28. En landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende instanties komen vandaag in Den Haag bij elkaar om te praten over de aanhoudende droogte, dat meldt het AD. Mogelijk worden daar nieuwe maatregelen besproken vanwege de lage waterstanden. Die zouden bijvoorbeeld boeren of de scheepvaart kunnen raken. Ook de Europese voetbalbond UEFA houdt vandaag een spoedoverleg met alle leden over het plan van FIFA-baas Infantino, meldt Nieuwsuur. Die wil de rechten van het WK voetbal voor een deel gaan verkopen. De UEFA is woedend en dreigt het WK zelfs te boycotten als het plan doorgaat. Ook de KNVB is tegen het plan. Rusland heeft luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. In de stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 doden gevallen, in Kiev 1. In Lviv zijn meerdere flatgebouwen geraakt en raakten zeker 6 mensen gewond. President Zelensky waarschuwde gisteravond nog dat de Russen een grote aanval voorbereiden. En een Franse jongen van 19 is veroordeeld tot een boete van ruim €400 voor het likken aan een rietje. Dat deed hij een paar maanden geleden bij een frisdrankautomaat in Singapore en legde het rietje vervolgens weer terug. De rechter verweet hem baldadigheid en het verstoren van de openbare orde. Hij kon daarvoor 2 jaar cel krijgen. En dan nu het weer van...

0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Den Haag wordt vandaag een speciaal overleg gehouden over de droogte. Verschillende instanties, zoals waterschappen en Rijkswaterstaat, zijn daarvoor uitgenodigd, meldt het AD. Of er nieuwe maatregelen op tafel liggen, zoals beperkingen voor boeren of de scheepvaart, is niet bekend. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Gistermiddag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Uren later werd het lichaam pas gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen €400 wel de goedkoopste studentenstad. En regionale lunchketens hebben veel trouwere klanten dan grote ketens, zoals bijvoorbeeld Subway en Starbucks, blijkt uit onderzoek. De populairste ketens zijn de Broodbode uit Twente en het Limburgse Bufkes. Bijna alle klanten gaven daaraan nog eens terug te willen komen. Het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het nieuws voor Slam.
1: Dankjewel Mario. Een hele goede morgen de week af met Flitsmeister. Meld geen vertragingen, wel één controle gezien op de A15. Deel richting Gorinchem bij Vuren en Flitser bij 103.5.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Effe bollen voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.

Het is 6:09. Een hele goede morgen, donderdagochtend, 30 juli. Ik hoop dat je goed gaat. Laatste werkdag van de week, morgen de Slam Mix Marathon. Line-up maken we later bekend in de Slam Ochtendshow. We staan er weer goed op, bij de Fransen. Een Nederlands stel ging op hun trouwdag uit eten in een Frans Michelinsterrenrestaurant. Maar naar hun mening vonden ze het eten zo tegenvallen dat ze besloten te gaan zonder te betalen. Ja, ze dachten, dat is in Nederland cultuur. Dat hebben ze in ieder geval de politie verklaard. Dat is gebruikelijk in Nederland om zonder te betalen te vertrekken op het moment dat het eten niet lekker is. Heb ik ook nog nooit van gehoord. Maar ze hebben het gedaan bij een sterrenrestaurant. €250 om en nabij rekening die ze moesten betalen. En dat alles pakte verkeerd uit, omdat ze verbleven in een hotel waarvan de eigenaar het restaurant kende. Die had waarschijnlijk een foto gestuurd van, zitten deze toeristen toevallig bij jou in de tent? En zo werden ze de volgende ochtend door de Franse politie aangehouden, dat Nederlandse stel. Het stel verklaarde dus aan de politie dat ze dachten dat ze niet hoefden te betalen als ze ontevreden waren over het eten. En uiteindelijk rekenen ze die rekening van om en nabij de €250 af en konden ze alsnog vertrekken. Maar ja, bijzonder gegeven weer. Ik wist niet dat dat gebruikelijk was in Nederland, dat je gewoon kan gaan zonder te betalen op het moment dat je het niet lekker vindt. Volgens deze twee Nederlandse toeristen in een Frans sterrenrestaurant. Mijn mening is, daar is de fooi toch eigenlijk altijd voor. Als je in Nederland geen fooi geeft, dan was er dus iets niet goed. Of dan was de service niet goed, of dan was het eten niet heel lekker. Maar ja, ik betaal altijd wel. En geef ik wel fooi, dan is het eten top. Of dan was de service goed. Of ja, fooi is voor mij, bij mij betreft, een beetje de graadmeter. Geef je een paar euro fooi, dan is het goed. Geef je geen fooi, dan was het eigenlijk niet zo goed. Doe me er wel aan denken dat ik laatst zat te eten in een pannenkoekenrestaurant. En toen was de FIOD ineens binnengevallen, die financiële opsporingsdienst. Die was ineens binnengevallen en toen moest het pannenkoekenrestaurant ook permanent sluiten. Ze zouden gefraudeerd hebben met fooien. Dus de FIOD heeft overal beslag opgelegd. Een hele goede morgen, Slam. Aan de kust worden 22 graden vandaag. Landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag kans.

0: Bieberbaas. Wat bedoel je? Bij Slam. Het is 6:15 geweest. Ik kijk hem glazen bol deze ochtend. Wederom geen ochtendspits vanwege die zomervakantie. Ook geen middagspits. Deze zaterdag, wel zwarte zaterdag, ook in Frankrijk. Dus als je naar het buitenland gaat met de auto dit weekend, heel veel sterkte. 6 weken zomervakantie, we zitten er middenin. En 6 weken, dat is lang. Want je moet die kinderen van je moet je ook vermaken. Maar het kan nog gekker. In delen van Italië en Bulgarije, daar is de zomervakantie tot wel 15 weken. 15 weken. Je moet je kinderen 15 weken vermaken als je in Italië of Bulgarije woont. Daar zou ik ook even schrikken als ouder. Niet in heel Italië trouwens, maar in delen van Italië. Maar Bulgarije wel, die hebben 15 weken zomervakantie. De lange zomervakantie in Italië komt nog uit de tijd dat de kinderen in de zomer mee moesten helpen op het land. En die traditie is grotendeels gebleven. Maar voor veel Italiaanse ouders levert dat nu problemen op, omdat zij geen 3 maanden vakantie hebben. Nee, dat moest er nog eens bij komen. Dat die ouders ook 3 maanden vakantie hebben in een jaar. Want als dat het verhaal was, dan was ik direct geëmigreerd naar die delen van Italië waar dit gebruikelijk is. Onderwijsexperts zeggen dat een kortere, meer verspreide vakantie voordelen heeft. Na ongeveer 4 weken beginnen kinderen namelijk al een deel van de lesstof te vergeten. En zodoende is een vakantie langer dan 4 weken misschien helemaal geen goed idee. Daarom klinkt ook in Italië steeds vaker de roep om de lange zomervakantie korter te maken en de vrije weken beter over een jaar te verdelen. En in Nederland start vanaf 1 augustus daarom een proef. Dus de start van het nieuwe schooljaar gaat gepaard met een proef waarbij sommige basisscholen, niet elke basisschool mag dat, maar een paar basisscholen mogen hun vakanties flexibeler indelen. En dat betekent dat sommige scholen naar 4 dagen in de week gaan en dan minder vakantie hebben door het jaar heen. Maar sommige scholen die spreiden, die hebben dan wat vaker een weekje vakantie. Maar dan bijvoorbeeld maar 3 weken zomervakantie. Dat is het idee van die proef. De proef loopt tot 2030 en dan gaat de overheid kijken of er een algeheel beleid uit te trekken is. Maar 13 of 15 weken zomervakantie, dat zit er in Nederland in ieder geval niet aan te komen. Hoe graag ik dat ook gewild zou willen hebben als kind. Muziek van Sarah Larsson, Midnight Sam komt eraan na de nieuwste Bless, Terms and Conditions.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Jamie Jones.

Zo langs de Midnight Sun. Zometeen ga je het horen. We hebben allemaal spullen in onze vriezer liggen waarvan we niet weten wanneer we het erin hebben gelegd. En dat kan er maanden liggen, het kan er ook jaren al liggen. Hoe veilig is het om dat te eten? Je hoort het zo meteen. En ik draai deze. Ik laat hem nog één keer horen. Want hoe heet hij ook alweer? Jouw antwoord is welkom in de app van...

0: Tour.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum-ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: De spanning stijgt. Het moment is daar.
4: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
3: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
4: Bal gaat op de stip.
3: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
5: ANWB en gaan.
3: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
7: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we het alweer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Een hele goede morgen, Slam. Het is exact 6:30 nu. Het weerbericht van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het een graad of 22. Landinwaarts kan het 33 graden worden. Met name in het oosten. Daar is later vandaag kans op een buitje. Dan de wegen af met Flitsmeister. Ik zal nog één keer refreshen voor de laatste verkeersinformatie. En er staan wel een aantal vertragingen. Maar die zijn niet noemswaardig, want die zijn allemaal korter dan een minuut of 10. Eén lange op de A50 Os-Arnhem tussen Valburg en de Rijnbrug. Daar staat een minuut of 20, 3 kilometer file. 3 controles gemeld op snelheid. Drachten richting Groningen bij Drachten. Flitser bij 168.0. A15 Del richting Gorkum bij Vuren. 103.5. En op de A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen. Hectometerpaal 6.9. Zometeen draai ik deze track. Welke is dat ook alweer? En ik zie een aantal mensen hebben al het juiste antwoord gegeven. Ik zie Robert, ik zie Wouter, ik zie Sander, ik zie Tom, ik zie Jan, ik zie Stef. Maar ik mis jouw antwoord nog. Hoe heet deze klassieker ook alweer? Ik hoor het graag van je in de app van Slam. Eerst Mario.
6: Goedemorgen. Door de droogte heeft de scheepvaart al met een paar beperkingen te maken. En vandaag wordt volgens het AD gekeken of er nog meer nodig is. In Den Haag wordt erover gesproken omdat het waterpeil per dag lager wordt. In Emmen hebben de hulpdiensten het lichaam van een drenkeling uit het water gehaald. Er was een melding dat er een ongeluk was gebeurd in een recreatieplas. Na uren zoeken werd het overleden slachtoffer gevonden. En studenten die buiten de Randstad een kamer zoeken, moeten daar steeds meer voor betalen. Zo zijn de prijzen in Eindhoven in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen, blijkt het onderzoek. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
16: Dankjewel Mario, tot zometeen. Zometeen ga je het horen. We hebben allemaal dat ene bakje in de diepvries staan met pasta of iets anders. En we hebben geen idee hoe lang het er al in staat. De vraag is nu, is dat nog veilig om te eten? En het antwoord hoor je zometeen.
13: Marijn Oosterveen.
16: Ik draai muziek van Antoon, de enige. Jazz Kling komt eraan met My Love. En dit is David Guetta en Bebe Rexha.

liefde elke dag. Gigi D'Agostino. Is dit ook geen liedje van FC Den Bosch of iets in die trant? Jan van der Goor. Er staat me ook wel iets van bij. En Stef stuurt het in ieder geval. Maar ik weet even niet of dat nou inderdaad met FC Den Bosch te maken heeft. Affe, jouw kans op kaart of 3 seizoenskaarten voor jouw favoriete keukenkampioen divisieclub. Misschien wel FC Den Bosch. Hoe je kans maakt, ik vertel het je zo meteen. Eerst moeten we het over belangrijke zaken hebben, want we hebben allemaal wel eten in de vriezer staan waarvan we niet helemaal zeker meer weten wanneer we het erin hebben gedaan. Het kan er een jaar staan, het kan er jaren staan, het kan er maanden staan, het kan er weken staan. Ik weet het gewoon niet. Mijn vader is erger als ik bij mijn ouders thuis kom. Mijn vader die bakt altijd met oliebollen met nieuwjaar. En dan bewaart hij dus gewoon een zakje met oliebollen bewaart hij in de diepvries. En dat ligt er dan, nu dus nog steeds. Dat ligt al 7 maanden, eigenlijk 8 maanden liggen er al oliebollen bij mijn ouders in de diepvries. Ja, wanneer ga je dat opeten? Maar ja, ergens snap ik hem ook weer, wat weggooien is zonde. Zo zijn mannen ook wel een beetje. Enfin, goed nieuws, want eigenlijk ingevroren eten blijft microbiologisch oneindig veilig. Zolang het continu kouder is geweest dan min 10 graden, dan groeien bacteriën niet meer. De houdbaarheidsdatum op diepvriesproducten gaat vooral over de kwaliteit van het eten, niet over de veiligheid. Dus na het verlopen van de houdbaarheidsdatum, dan zou je kunnen zien dat de structuur achteruit gaat, de kleur minder wordt of dat de smaak slechter wordt. Maar het is nog steeds veilig om te eten. Dus een diepvriespizza uit 1999 die je al die tijd in die vriezer hebt bewaard op minimaal min 10 graden, is nog steeds veilig om te eten. Maar mogelijk smaakt hij dus minder lekker of is hij wat droger geworden. Het is wel belangrijk ook dat het eten niet ontdooid is en opnieuw is ingevroren. En we hebben in de afgelopen 10 jaar allemaal wel eens een keer een stroomstoring meegemaakt. Dus dat moet je wel even afvragen in hoeverre dat dan veilig is. Want op dat moment als het ontdooid is en dan opnieuw ingevroren, dan kunnen bacteriën zich wel vermenigvuldigen. Maar als het al die tijd op minimaal min 10 heeft gezeten, dan niet. Volgens een hoogleraar geldt iets vergelijkbaars voor ongeopende conservenblikken. Die blijven microbiologisch gezien ook jarenlang goed. Al kan de kwaliteit dus wel afnemen. Ik kwam laatst op YouTube, denk ik, een filmpje tegen van een gast die chocola had in blik uit 19 zoveel. Ja, magisch om te zien. Het was gewoon een soort poeder geworden. Maar het was nog steeds eetbaar. Ja, lekker is iets anders, maar het blijft dus gewoon allemaal goed. Zolang het dus maar op min 10 graden minimaal in jouw diepvries heeft gezeten. Je hoort het als allereerste bij Slam. Muziek van Jess Glynn, My Love komt eraan. Naar de nieuwste Antoon, dit is de enige bij Slam.

Jess Glynn, My Love, bij Slam in de Vroege Morgen. Waar we zometeen in de Slam Ochtendshow de laatste 3 seizoenskaarten voor de keukenkampioendivisie de deur uit doen. Het enige wat je moet doen als je kans wil maken op 3 seizoenskaarten voor een keukenkampioendivisieclub is de naam van die club sturen in de app van Slam, plus jouw eigen naam. Kun je nu alvast doen, maak je straks in de Slam Ochtendshow kans op 3 seizoenskaarten en de nieuwste Derby Store wedstrijd voetbal, met daarop ook het Slam-logo. Dus de naam van jouw keukenkampioendivisieclub plus jouw eigen naam in de app van Slam is kans maken op 3 seizoenskaarten. Hey. Voor jouw favoriete keukenkampioendivisieclub. Zometeen in de Slam Ochtendshow. De nieuwste Skrillex. En dit is David Guetta.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
0: Nieuw.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.

Skrillex, Not Here Without You. Samples van Robert Miles, Children in deze track. Als jij nu goedemorgen stuurt in de Apple Slam, maak je kans op exclusieve Slam goodies. Dus nu goedemorgen sturen in de Apple Slam is kans maken op exclusieve Slamprijs. Zometeen in de Slam Ochtendshow. Goedemorgen sturen is kans maken. Slam coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: Kijk, werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: De spanning stijgt. Het moment is daar.
2: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
1: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
2: Bal gaat op de stip.
1: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
4: Alle verf super voordelig.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In de binnenstad van Breda was vannacht een explosie bij een Argentijns restaurant. De schade aan het restaurant is groot en de gevel van het pand raakte zwaar beschadigd. Volgens Brabantse media was de knal tot ver te horen en zijn in meerdere straten ruiten gesneuveld door de schokgolf van de explosie. In het zuiden mag door de droogte al geen water meer worden opgepompt om het land te sproeien, maar misschien komen er nog meer maatregelen aan. Den Haag gaat erover praten, schrijft het AD. Het waterpeil in rivieren was nog nooit eerder zo laag als nu. De scheepvaart merkt dat al, doordat sommige routes niet meer bevaarbaar zijn. De bevolking in ons land neemt nog altijd toe, maar het gaat steeds minder hard. Het afgelopen half jaar kwamen er 23.000 mensen bij, zegt het CBS. Er overleden meer mensen dan dat er werden geboren. Dat de bevolking toch een beetje is gegroeid, komt helemaal door migratie. En studenten zijn steeds meer geld kwijt als ze buiten de Randstad een kamer zoeken. Dat zegt Kamernet, een grote zoekwebsite voor studentenkamers. Zo zijn de prijzen in Eindhoven in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Ook in Maastricht, Tilburg en Enschede zijn studenten duurder uit. Het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden tot 33 graden in het oosten. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het nieuws op Slam.
15: Sorry Mario, daar kapte ik je echt zonder genade af. Je luistert Slam. Laat ik dan zeggen welk station het is. A8 Westzaan en brug over de Zaan. 18 minuten door een ongeluk. En op de A16 10 minuten bij Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. A50 Valburg en Rijnbrug. 35 minuten. Flinke file al zo vroeg. 6 kilometer maar liefst. En flitsers op de A7 Drachten Groningen bij hectometerpaal 168. De A15 Vuren Gorkum bij 103,5. En de laatste alweer A17 Zevenbergen richting Moerdijk. Bij hectometerpaal 6,9. Dit is je laatste kans deze week om limited editie Slam merchandising in huis te halen. We hebben de prijzenkast hier staan en jij mag erin duiken en grabbelen. Ga je voor de houzen in de pauze kousen? Ga je voor de limited editie Slam Buckethead? Of voor de geweldige nieuwe Fanny Pack? Jij mag het zeggen. Jij mag grabbelen uit de prijzenkast als jij alleen maar even een goeiemorgen stuurt.
16: Goeiemorgen.
15: Exact. En hij mag best wel een beetje zwoel vandaag. Zullen we hem een keer inspreken? Hoe leuk is dat? We spreken hem een keer in. Gewoon
16: goeiemorgen.
15: In de app van Slam, dan horen we vanzelf wie het allerleukste is om eruit te pikken. En nou, hopelijk ben jij het. Een goeiemorgen appen is kans maken op prijzen.
17: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen.

0: Sparkling Original, de enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie.
3: De hele zomer lang, elke

0: Het is 7:10. De Slam Ochtendshow. En we zijn weer helemaal compleet. Dat betekent Anul en Marijn. Samen, en jij bent er ook weer. Dus we kunnen in één rechte lijn richting het weekend. We onthullen later deze ochtend de Mixmarathon line-up van morgen. Want misschien weet je dat. Bij Slam tellen we de vrijdag niet meer mee als werkdag. Dan is het weekend eigenlijk al begonnen.
1: Ja.
0: Ook hebben we deze ochtend weer de laatste seizoenskaarten voor de keukenkampioen-divisie. Je mag nog één keer je favoriete club deze kant op appen. En ik zie dat al veelvuldig gedaan worden. Ik zie RKC Waalwijk al binnenrollen. Ik zie de Graafschap al gestuurd worden. En gisteren hebben wij tickets de deur uit gedaan voor, ik denk, een ondergewaardeerde club. Letterlijk, want vrij ver naar onder. MVV Maastricht.
1: Ja.
0: En dat was een winnaar uit Groningen. Dus mensen zijn gewoon bereid om stad en land af te rijden voor de keukenkampioen-divisie. En dat geeft wel aan, dit zijn de talenten van de toekomst in actie. En die kan jij pakken straks, seizoenskaart. En we doen er ook de nieuwe wedstrijd Derby Star Slambal bij. Te gek, hé. We gaan ook nog iemand Morgan Freeman maken. Je wint een vrije vrijdag. Wat een show. Moeten we niet gewoon gaan beginnen? Het is crazy. Oh, ik heb wel last van de schermen deze ochtend, merk ik. Ik heb me iets verslapen, dus ik kom echt net uit bed gerold.
1: Ja.
0: Maar de schermen zijn zo wit hier. Wij kunnen toch, heb ik ooit gelezen, een soort schermbril aanschaffen. En dat betaalt het werk dan.
1: Is dat echt?
0: Zo'n blauwe bril. Ja, dat is echt waar.
1: Ga je hier dan met een blauwe bril op zitten radio maken?
0: Net als Jeroen van Inkel of als Bono van U2 wil ik radio maken. Ja. Nou ja, dat kan je gratis aanvragen volgens mij.
1: Okay,
0: dat is toch lekker, man. Als de baas betaalt, dan gaan we dat toch allemaal aanschaffen.
1: Ja, maar voor nutteloze dingen. Weet je, dat geld wat dan uiteindelijk naar jouw nutteloze bril gaat, die je nooit gaat dragen, die had ook naar een bedrijfsuitje kunnen gaan.
0: Denk je dat dat zo werkt?
1: Nou ja, ik denk dat bedrijfsuitjes, ik denk dat die vaak misschien ook wel gepland worden uit budgetten van het jaar daarvoor die niet gebruikt zijn, denk ik.
0: Oh, dat er een potje nog even leeg moet.
1: Ja. Dat moet toch op, dat geld. Weet je, besteedt of aan een bedrijfsuitje. Alleen aan een bedrijfsuitje heeft het hele team wat. En aan die computerbril die je één keer gaat dragen en daarna in de la gaat verstoppen en nooit meer gaat dragen, daar heeft eigenlijk niemand wat aan.
0: Maar jullie liften dan ook mee op mijn coolness. Als ik bij jullie in de buurt ben, zijn jullie automatisch cooler. Als ik met mijn blauwe bril naar de redactie op kom.
1: Dat klopt, want dan denkt iedereen, hé, wat is dat voor loser? En na zo'n loser, dan lijkt je automatisch gewoon een stuk cooler.
0: Ja, hey, dankjewel voor al die leuke goeiemorgens.
2: Goeiemorgen!
3: Nou. Goedemorgen!
0: We zijn begonnen, hoor!
4: Anul en Marijn achter de microfoon. Maar wie is dan die andere persoon?
0: Onze nieuwe Dutchess-directeur Afrojack, de ster-DJ, is de afgelopen jaren flink afgevallen en zijn fans maken zich zorgen. Afrojack reageert dat hij gewoon gezonder leeft en veel slaapt. Hey Afrojack, je bent toch wel op tijd wakker voor de ochtendshow?
5: Yo, Anul en Marijn, ik ben Afrojack. Die ochtendshow klinkt zo lekker in de Lamborghini. Ik denk dat hij nog beter klinkt op de privéjet. Ik denk dat ik jullie maar een keer mee moet nemen naar mijn show in Las Vegas, want dat lijkt me supergezellig. Wie heeft dit geschreven?
4: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
0: Ja, ja.
4: Stel jezelf even voor, zeg het maar.
6: Goedemorgen. Wij zijn de Stratenmakers uit Voorschoten. Helemaal al in Schiedam momenteel. Staan we lekker te straten. En lekker aan het genieten van Slam FM natuurlijk.
0: Hé, hey, wat goed man. Welkom hier in de ochtendshow.
6: Dankjewel.
0: Hartstikke leuk. Is het een flinke klus?
6: Het is zeker een flinke klus. We zijn hier nog wel even bezig, maar dan mag de pret niet drukken natuurlijk.
0: Want even kijken, Voorschoten, Schiedam, een half uurtje rijden. Dus jullie zijn al lekker aangekomen.
6: Half uurtje rijden.
1: Hey, maar ik zie dat op TikTok. Ik zit natuurlijk in allemaal van die brain rot algoritmes en dat gaat helemaal niet goed. En dan zie ik van die hele satisfying filmpjes van zo'n machine die dan stenen automatisch heel geleidelijk
0: zo in
1: legt.
0: Één keer, ja.
1: In grote baan. Dat er in één keer zo had zijn straat gelegd kan worden, waarvan de zijkanten dan waarschijnlijk nog wel handmatig gedaan moeten worden. Maar dat is nog niet aan de orde van de dag, begrijp ik.
6: Nee, dat is zeker niet aan de orde van de dag voor ons.
0: Dat heet toch
6: lekker met het handje.
0: Dat heet een roadprinter, toch? Ja, roadprinter. Ja. Hij print letterlijk zo de straat in tegels. Ja, het is wel mooi, maar ik ben blij dat we gewoon nog een echte met de handen stratenmaker aan de hand hebben. Ja, zeker. Aan de lijn hebben.
6: Echte handarbeid, ja. Lekker.
0: Ja, gek op klinkers natuurlijk.
6: Ja, zeker.
0: Hebben jullie ook een bouwkeetje of niet? Of hoe zitten jullie er een beetje bij daar?
6: We hebben zeker een bouwkeet hier. En er staan nog andere stratenmakers erbij. En dan zitten we met z'n allen gezellig in de keet. Gezellig Slam FM elke dag aan. Dus Ja, zeker.
0: Ah, jullie zitten zo rond de radio, net als in de oorlog.
6: Ja,
0: Radio Oranje.
1: Weet je wat wel ook altijd is? Ja. Kijk, daar kunnen we lang of kort over zijn. Kijk, maar wij zitten gewoon heel lang op onze reet eigenlijk. En wij moeten dan een uurtje per dag naar de sportschool. En dan uiteindelijk, weet je, over een jaar, dan ben je misschien, nou ja, 500 gram afgevallen. Zeg maar, ja, jullie stratenmakers, jullie zitten de hele dag te sjouwen met die zware klinkers. Jullie moeten echt armspieren hebben waar je u tegen zegt.
6: Ja, naar de sportschool hoeven we niet meer, na een dag werken.
0: Oh man.
1: Ja, eigenlijk is de lifehack.
0: Ja, de perks of the job.
1: Je krijgt ook nog betaald om dat te doen.
0: Ja, wij krijgen een blauwe bril om naar je scherm te kijken. Maar hij krijgt gewoon een mooi lichaam. Ja, ik zou wel weten wat ik kies. Hey, jij mag wat uitzoeken. Waar ga je voor? De house in de pauze kousen? De slam bucket hat of toch voor die fanny pack?
6: Ik denk voor de slam bucket hat, man.
0: Leuk, dan sturen we die op.
6: Ja, dankjewel.
0: Hey, succes vandaag.

0: Ja, pik het maar op dan.
1: Yeah.
0: Dat is niet vaak, dat we gewoon live gebeld worden. Hallo, en met wie?
2: Ja, raad het nummer.
0: Met raad het nummer? Oh, jij, het getal wil jij raden, onder de 1000, of niet?
2: Van het nummer raden.
0: Juist. Nou, dit is wel een moment. Maar dan moet je jezelf nog wel even netjes voorstellen. Daar ga je.
3: Getal onder de 1000.
2: Ik ben Mirna en ik denk dat het getal 558 is.
3: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
0: 77
3: euro.
0: Oh, en je belde zo ijverig in. Je wist het zeker. Waarom dit getal dan?
2: Ja, weet ik niet. Ik zeg dat eigenlijk al een week. Dus vandaag
0: wel. Je bent al de hele week in de auto. Zit je jezelf op te vreten dat niemand dat noemt. Maar dan is die toch niet goed. Dan moet je nog één keertje even bij jezelf nagaan. En dan bel je gewoon nog een keer terug, oké?
2: Oké, dat doe ik.
0: Want wij gunnen jou die jackpot.
2: Gelukkig, dank je.
0: Oké, blijf lekker luisteren. Tot de volgende keer.
2: Hoi.
3: Nieuw. Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
4: Joel Corey, Whisper.

0: Je hebt hem gevonden, de ochtendshow met de meeste en de beste muziek. De Grand Slam is alleen vandaag nog voor H&B. En dat staat voor Ring My Bell. Morgen kiezen we weer een hagelnieuwe Grand Slam tijdens de Mixmarathon. En natuurlijk ook een gloednieuwe Mixmarathon Track of the Week. Anul op je bijrijderstoel, Marijn Magazijn. Het is 4:30. 3:30. Op donderdagochtend. En heb je het gehoord? Steeds meer relaties stranden door deze irritatie. En eigenlijk ben ik er blij om.
1: Oh, oké dan.
0: Nou ja, zoals in de zin van, ik vind dat we meer gewicht moeten hangen aan deze irritatie. Het mag best wel een wat grotere worden, vind ik, op het lijstje. En we duiken er zo in. Maar dan weet je waar jij thuis op moet letten. En deze van Another komt er ook aan. Bij Slam in de ochtendshow.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
7: Grand Italia.
8: Thuis in Italië.
9: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
11: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl. Je verdient het.
16: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
17: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
18: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
19: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
20: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
21: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Waza. Goedemorgen Slam, dit is je weerupdate van Weer Online. Eentje die je graag wil horen, want de temperaturen die gaan nogal verschillen vandaag. Ik lees dat hier aan het westen van Nederland de temperatuur om en nabij de 22 graden blijft. Dat is lekker voor die stratenmakers die we zojuist aan de lijn hadden in Voorschoten. Maar in de rest van het land kan het wel 33 graden worden. Later vandaag kans op een bui. Dat meldt Weer Online. Dan is even de weg op met Flitsmeister. De grootste files op de A16 Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Daar 10 minuten gemeld. En op de A50 Takitusbrug Rijnbrug 44 minuten. Oh, dat is een waardeloos begin van je dag. Gelukkig is daar de Slam Ochtendshow voor in de auto. En dan de flitsers. A7 Drachten-Groningen bij hectometerpaal 168. Ook een flitser op de A15, dat is bij Vuren richting Gorkum bij 103,4. A17 Zevenbergen-Moerdijk 6,9. A27 Almere-Hilversum bij 116,7. En op de A30 bij Lunteren richting Ede bij hectometerpaaltje 18. Dan nog eentje, dat is de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij hectometerpaaltje 20,4. We gaan even iets nieuws proberen, gewoon experimenteel. Is het nieuws nog beter met geluidseffecten? Komt het dan nog meer binnen? We gaan het gewoon eens even testen. Daar gaan we met het nieuws. Mario.
1: Goedemorgen. Bij een explosie in de binnenstad van Breda zijn in meerdere straten ruiten gesneuveld. Bij een restaurant is de gevel zwaar beschadigd en ook binnen is de schade groot volgens Brabantse media. In Den Haag is er vandaag topoverleg over de lange droogte die voor steeds meer problemen zorgt. Onder andere ministeries, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat schuiven aan, schrijft het AD. En een hoofddocent van de Universiteit Utrecht is in opspraak geraakt. Hij zou zich door bedrijven hebben laten betalen voor onderzoek en wordt nu verdacht van belangenverstrengeling. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Ah, ja, precies. Nou, hey, dat heeft wel potentie, vind ik, voor de toekomst. Jij?
3: Ja.
0: Heel enthousiast. Het is 7:55 en nou, zo dadelijk ga je het horen. Steeds meer relaties stranden door deze irritatie. Ja, en ik ben het er gewoon mee eens.
7: Arnoel en Marijn.
0: Dit is een hele belangrijke irritatie die veel bekender mag worden. Dat zo in de ochtendshow, nou ook die gigantische meloenen van Nicki Minaj. En nu, another.

0: slapen vanavond. Nicki Minaj en Starships in de Slamochtendshow. Het is 7:50. Daar zijn we. Tot 10 uur de ochtendshow met de meeste, ook de beste muziek. Eminem, Benga Boys en Kygo. Waar hoor je die nou achter elkaar? Alleen bij Slam. Het schijnt echt een van de grootste nieuwe irritaties te zijn waarop relaties stranden.
1: Ja.
0: Dat is onderzocht onder 2000 Amerikanen. Daaruit blijkt dat 17% een relatie eindigt puur op deze irritatie. Dan is het dus best wel een groot aan het worden.
1: Ja, het is niet de verdeling van het huishouden wat je misschien zou denken. Maar het zijn slaapgewoontes.
0: Nou, en dat begrijp ik wel. Maar gaat het dan om het ronddraaien in bed?
1: Het gaat om van alles. 1 op de 5 Amerikanen heeft hier last van. De grootste boosdoener is snurken.
0: Oh ja, nee, uiteraard, tuurlijk.
1: En ik denk dat snurken op jonge leeftijd inderdaad wel een afknapper kan zijn.
0: Ik heb het alleen als ik gezopen heb.
1: Ja, heel veel mensen. Ja. Je merkt ook vaak jongeren die veel alcohol drinken, die snurken tijdens het slapen.
0: Ja, je ligt met zo'n rode neus in bed en dan gaat het vanzelf. Ja.
1: Andere veelgenoemde ergernissen in bed zijn veel woelen en draaien. Gewoon onrustig zijn in bed. Het dekbed afpakken tijdens het slapen.
0: Daar ben ik heel goed in.
1: Mensen die tv kijken in bed wordt blijkbaar ook niet gewaardeerd. 24% van die 17% die heeft gezegd ik heb wel eens relatie pijnigd, heeft dit als vervelendste reden opgenoemd. Ik vind het juist heerlijk.
0: TV in bed?
1: We hebben zo'n beamer. Dan projecteren we zo lekker op de muur en dan gaan we nog even lekker Beamer voor Liefde kijken.
0: Nee joh, nee, we hebben dat allemaal weggedaan. We hebben op een gegeven moment gekozen voor een beetje bohemian.
1: In de slaapkamer?
0: Ja, dus we hebben de tv weggedaan. Ja.
1: Dus het is eigenlijk niks in jullie slaapkamer?
0: Nou nee, we hebben gewoon plantjes en gewoon een best wel een beetje zo'n zen omgeving. En dat klinkt saai, maar dat is echt heerlijk.
1: Nou, oké, maar een tv, maar kijk, wij hebben een beamer, dus dat zie je verder ook niet. Er staat geen fysieke tv.
0: Je hebt zo'n IMAX scherm.
1: Ik heb een complete IMAX bioscoop in de slaapkamer.
0: Nee, wij gaan dan liever op het bankje en dan bed is echt voor rust. Ik probeer ook echt mijn telefoon gewoon weg te houden uit de slaapkamer. Wel moeilijk.
1: Eten in bed is ook een grote ergernis.
0: Zo, nou die mag op 1 van mij.
1: Ja, en ik ben het daarmee eens, maar soms vind ik het wel lekker of zo. Weet je, het is wel lekker om als je gewoon lekker een serie gaat kijken met de bed om een lekker zakje chips open te maken.
0: Ah nee man, en dan rol je in die kruimels. Dat is verschrikkelijk.
1: Ja, maar het is wel lekker, weet je. Maar soms ben ik ook een soort varken. En vaak uit bed gaan om naar de wc te gaan is ook een grote ergernis. Vrouwen ergeren zich vaker aan slaapproblemen, met name snurken, dan mannen.
0: Ja.
1: En niet iedereen gooit meteen de handdoek in de ring, hebben ze ook onderzocht. 64% zegt dat de slaapgewoontes van een partner uiteindelijk wel geaccepteerd worden. Of probeert eerst een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door naar de huisarts te gaan, slaapmedicatie te zoeken.
0: Ja.
1: Of apart te slapen.
0: Nou, dat heeft ook heeft bijvoorbeeld bij mijn ouders ook wel even een tijdje gespeeld. Mijn vader die snurkt ook heel heftig. Die is nu wel gelukkig voor zijn apneu geholpen. Maar ik had lang respect voor mijn moeder. Dat heb ik sowieso wel. Maar dat feit dat ze naast zo'n snurkende beer heeft gelegen heel lang. Het gaat nu goed. Daar ben ik echt ook heel blij mee voor mijn vader. Maar ik kan iedereen aanraden als je echt lijdt aan heftige snurken en apneu. Dan laat het echt checken een keer. Het is wel even een stap om te doen. Maar als je zo'n maskertje hebt, dat kan je een hoop schelen. Maar misschien is het ook met, weet ik veel, pilletje of zo te regelen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Heb jij nog irritaties thuis?
1: Nee.
0: Nee?
1: Echt niet? Zeker niet.
0: Man, je bent de hele ochtend al aan het appen. Zeg even sorry tegen haar, kom op.
1: Nee, we hebben even oneenigheid over de verdeling in het huishouden.
0: Ja, de rollen zijn omgedraaid. De wc-rollen. Ja. Hey, maar wat moet je dan doen? Wat is er gevraagd van jou?
1: Nou, veel. Maar ik ga het gewoon doen. Dat is, ik ga akkoord.
0: Nee, Carlijn, als je luistert. Marijn die had een iets liever appje verwacht aan het begin van zijn dag. Jij kreeg zijn eerste appje. Zei je, hey, zou je misschien eventjes vanmiddag willen stofzuigen en koken?
1: Afgelopen weekend een weekendje weg geweest. En inderdaad, mijn tas met kleding ligt nog steeds in onze kledingkamer.
0: Oh ja.
1: Dus weet je, het zijn wel, ja, ergens snap ik het ook wel. Maar ergens heb ik liever gewoon een kusje 's ochtends. En geen,
0: ja, gewoon even, hey liefie. Ja. Lekker begonnen met de show met Anul. Klinkt dus super. Vooral hij. Kan niet wachten om hem te zien. Oh ja, jij ook. Zoiets. Dat mag je altijd sturen. Moet je even sorry zeggen? Want voor me wordt een beetje met modder gegooid op jouw appen momenteel.
1: Echt niet waar.
0: Carlijn, deze is voor jou.

0: nooit een discussie hebt gehad over het huishouden.
1: Oh, dagelijks. Met een aparte app daarvoor.
0: Met ook jullie ouders erbij, of niet?

0: Slam luister je overal. Via DAB+, Smart Speaker en de Slam-app.
1: Ja, je kan ons echt overal luisteren, zelfs in...

0: 30 juli op de kalender. Ondertussen komt vandaag de Europese Voetbalbond UEFA samen voor een spoedvergadering over een plan van die Infantino. Hij wil de commerciële rechten van toekomstige WK's verkopen. Er zijn heftige tegengeluiden. Mensen die zeggen voetbal is niet te koop. Hij probeert eigenlijk gewoon het hele idee van een WK te verkopen als een bedrijf. Maar dat mag niet, vinden een hoop fans in ieder geval. De UEFA die gaat vandaag checken wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Meer sport. In Den Haag doet de rechtbank uitspraak over een zaak over fraude met Formule 1-tickets. Het bedrijf achter de officiële Formule 1 wil dat een bedrijf dat de website van de oplichters beheerde meer informatie gaat geven over wie er achter die fraude zit. Dit kan een mailtje naar Tim Hofman schelen. Dan hoeft hij niet meer langs te komen. Als jij bent opgelicht, dan mogelijk maakt vandaag de rechtbank in Den Haag een einde aan jouw fraude. En ja, de Marvel-fans, die hebben een geweldige dag, man. Die gaan natuurlijk naar de allergrootste zalen in Nederland voor de nieuwe Spider-Man-film. Brand New Day. Het is de vierde film in de reeks met Tom Holland als Spider-Man. Holland was onlangs nog samen in Holland, hier in Amsterdam, met Zendaya, zijn vrouwtje, die ook in Spider-Man zit.
1: Hm? Zo minachtend, vrouwtje, zijn vrouwtje.
0: Dat is gewoon een gezellig woord, toch? Wat moet ik dan zeggen? Echtgenoten?
1: Je zegt toch ook niet mannetje?
0: Ja, met haar dinnetje. Met haar
1: dinnetje is ook zo het enige. Gewoon met zijn partner of met zijn vrouw. Met zijn vrouwtje vind ik zo raar.
0: Oh nee. Dat
1: is ook niet klein, toch? Jij zegt ook altijd collegaatje.
0: Mokkeltje. Tom Holland mijn mokkeltje.
1: Collegaatje, dat zeg je toch ook niet?
0: Ja, wel als Roel van Velsen je collega is.
1: Dat is waar.
0: En vandaag is het 110 jaar geleden, jongens, dat er in Nederland voor het eerst met kunstlicht werd gevoetbald. Geweldig.
1: Dat dit ook inderdaad, dit staat echt groot in de
0: ja, groot in het nieuws vandaag. Ja.
1: Nederlands persbureau.
0: Op 30 juli 1916 werd er in het Nederlands Sportpark in Amsterdam de voorloper van het Olympisch Stadion voor het eerst gespeeld, dus met kunstlicht. Weet je wat we daarvoor hadden in voetbalstadions?
1: Kaarsen.
0: Dat dacht ik ook, maar dat was een koolstof booglamp. En ik heb het geluid. Wil jij horen hoe het vroeger klonk als dan de koolstofbooglamp aanging bij een voetbalwedstrijd?
1: Ja.
0: Zit je dus met z'n allen in het stadion, hè? Pikken donker nog. Nou, het kan ieder moment beginnen, schat. Ben benieuwd. Nou, ik ben benieuwd wanneer die... Godverdomme. En dan ging het licht aan. Het is echt...
1: Klinkt alsof iemand neergeschoten.
0: Ja, alsof het donder in slaat, man. En dan kon je kijken naar de keukenkampioendivisie. Oh, daar hebben we tickets voor, hè? We geven seizoenkaarten weg. App ons even de naam van jouw favoriete keukenkampioendivisieclub. En binnenkort zit je lekker te kijken in het stadion.
2: Nieuw. Nieuwe muziek. Nieuwe muziek.

hittegolf. Kunnen we nu nog iets toevoegen aan dat rijtje? Wat moet je vandaag extra uit de zon houden? Anders werkt het ook niet. Je hoort het zo.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioendivisie.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Problemen op de snelwegen in Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De matrixborden werken niet door een stroomstoring. Dus mocht er een ongeluk gebeuren en er moet een rijstrook dicht, dan verschijnt er geen rood kruis. En ook spitstroken kunnen niet worden bediend. De droogte duurt nu al heel lang en zorgt voor steeds meer problemen. Daarom is er vandaag in Den Haag topoverleg. Volgens het AD schuiven onder andere ministeries aan, net als waterbedrijven en Rijkswaterstaat. Er is nog genoeg drinkwater, maar door de droogte hebben boeren en schepen wel te maken met beperkingen. In meerdere straten in de binnenstad van Breda zijn ruiten gesneuveld na een explosie. Die was volgens Brabantse media vannacht bij een Argentijns restaurant. Daar is de gevel zwaar beschadigd en is binnen ook veel schade ontstaan. Mensen in andere delen van Breda zouden wakker zijn geworden door de explosie. En een hoofddocent van de Universiteit Utrecht ligt onder vuur. Hij zou zich door bedrijven hebben laten betalen voor wetenschappelijk onderzoek dat hij uit naam van de universiteit deed. De uitkomsten waren voor die bedrijven meestal positief, meldt onder andere de krant Trouw. Hij wordt nu verdacht van belangenverstrengeling. Het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee worden 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui. En dat was het nieuws op Slam.
3: Thank you en tot later weer, Mario. We gaan de weg op A2 Roosteren. Urmond meldt 3 kwartier file door spullen op de weg. En op de A12 Waterberg Grijsoord 11 minuten file. A16 meldt 10 minuten bij Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. En op de A50 bij de Takietesbrug en Rijnbrug bijna een uur 8 kilometer. Ook druk op de A325 tussen Elst en de A325 afrit Kronenburg. Daar 20 minuten. Essers voor de rest op de A6 Oosterzee Emmeloord bij 302,3. A6 Scharsterbrug bij Emmeloord bij 308,8. En de A7 Drachten Groningen bij 168. Kijk ook uit op de A12. Ze flitsen bij Bodegraven richting Gouda bij 36,4. A15 Vuren-Gorkum bij 103,4. En de A17 Zevenbergen-Moerdijk, hectometerpaal 6,9. A22, dat is Beverwijk-Velsen bij 14,7. A30 Barneveld-Ede bij 18,4. A50 Heerde-Apeldoorn 225,1. En de laatste alweer, A73 Maasbracht-Venlo bij hectometerpaaltje 7,3. Binnen nu en een minuutje de nummer 1 uit de Slam 40. Hij komt eraan.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Odido. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioendivisie.
2: De hele zomer lang, elke

0: Jason Derulo. In de ochtendshow met de meeste en de beste beats. Het is bijna 7:15. Bakermat, Bibi Rexha en Fateless.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Komen eraan.
2: Update.
0: En nu even een rapido rondje nieuws maken. Apple komt met een opvallend nieuwe optie. Je kunt straks niet alleen een iPhone kopen, maar ook huren. Met het nieuwe programma Apple Upgrade kun je tegen een vast bedrag per maand een iPhone, iPad, MacBook of Apple Watch huren bij Apple. Na de looptijd kun je het apparaat dan terugsturen, upgraden naar een nieuw model of betalen om hem te houden. Het werkt dus eigenlijk een beetje zoals een auto leasen. De nieuwste iPhone heb je straks voor zo'n €20 per maand. En als je hem dan in een Dixie laat vallen op een festival, kan je gewoon lekker je schouders ophalen en zeggen: don't be gentle, it's a rental. Waarschuwden we gisteren nog dat je goed op de kwaliteit van je condooms moet letten tijdens een hittegolf, horen we nu dat je ook moet uitkijken voor je medicijnen. Volgens experts kunnen hoge temperaturen invloed hebben op de werking van sommige medicijnen, waaronder de anticonceptiepil. De pil moet normaal worden bewaard op een koele, droge plek. Het doet dat dus ook, want als hij langdurig op een hete plek ligt, bijvoorbeeld in het raamkozijn, dan kan dat de kwaliteit van de pil beïnvloeden. Toen mijn vriendin een spiraaltje liet plaatsen, nam ik de dokter even apart. En toen vroeg ik: wanneer kunnen we weer seks hebben? En toen zei hij: mijn dienst eindigt om 6:00. Kom naar de parkeerplaats. Een vrouw uit China krijgt online enorm veel lof voor de manier waarop ze jarenlang voor haar man zorgde. Haar man raakte in 2019 zwaar gewond nadat hij een kind redde van een val en belandde bijna 7 jaar in coma. Zijn vrouw bleef dag en nacht bij hem, praatte tegen hem, maar beet ook 7 jaar elke dag in zijn tenen. Omdat ze merkte dat hij daar soms goed op reageerde. Haar man is inmiddels weer uit coma. Hij kan weer reageren en hij maakt het goed. Wel vraagt hij zich af waarom zijn tenen eruit zien alsof er 7 jaar iemand op gekauwd heeft. Oh, wacht. 7 jaar in coma in China en niks meegekregen gewoon. Dan ben je ineens verbaasd waarom mensen zo slecht over jouw geliefde Wuhan praten.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Dat heb je helemaal gemist. Hey, dit is de ochtendshow met een warme temperaturen op de thermometer vandaag. Temperaturen om en bij de 33 graden in het oosten tot 22 in het westen. Zometeen de Mix Marathon line-up naar Bibi Rexha.
3: What's up, Slam? This is Bibi Rexha. Good morning, Anul en Arayn. Oh, Marayn.

0: Goedemorgen.
1: Zullen we hem doen? We gaan hem gewoon gooien.

duurt het echt niet lang meer slam. De Mix Marathon. Morgen de pre-party van het weekend die weer losbarst hier. Riemen vast, want dit is de line-up. Morgen vroeg om 6 uur word je wakker gemaakt met de beste set van vorige week. Wat wil jij in de replay? Stem later vandaag bij @slamofficial. Op Insta in de story. Morgen vroeg 7 uur Vol en Wat. Om 8 uur Jazzy. Oh, die heeft veel slam hits nu, hè? Invisible en die geweldige Satisfy met Calvin Harris. Ze draait morgen een uur lang hier op het allergrootste podium bij Slam. Om 9 uur Sam Veld. Om 10 uur Melson. Om 11 uur Shibasan. 12 uur Mix Marathon Request. Dan draaien we alles wat jij wil horen uit alle genres. En om 1 uur Mr. Belt & Weasel, onze nieuwe residence. Om 2 uur Selena Vider. Om 3 uur Frankie Rizzardo. 4 uur het machtige Medusa. En om 5 uur zetten we de 14 belangrijkste dance tracks van de wereld weer in de juiste volgorde. Van 14 naar 1. In de nieuwe Slam Mix.

0: ve slem.
1: Anu, zou je niet even de mix marathon track of the week alvast willen draaien om er alvast lekker in te komen?
0: Nou, dat is een uitstekend idee.
2: Mix marathon track of the week.
0: Vorige week de meest opvallende dance track in die mix marathon.

0: Onze homie Afrojack en zijn mixmarathon Track of the Week. Tot en met morgen, dan kiezen we weer een nieuwe. Dit was Align. Bij Slam in de ochtendshow. Je hoeft niet Align. Je mag vrienden meenemen. Naar het stadion. Kies jouw favoriete keukenkampioendivisieclub. Stuur ons de naam van de club en jouw eigen naam. En maak zometeen kansen op 3 seizoenkaarten. Voor je favoriete club. We doen er ook nog de nieuwe Derby Star Slam wedstrijdbal bij. En Marijn gaat ze nu nog één keertje opnoemen. De titanen die dit seizoen gaan strijden. In weer een nieuwe keukenkampioen divisie. Marijn, neem mijn microfoon. En neem ze nog één keer door. De clubs voor komend seizoen. In de keukenkampioen divisie.
1: Almere City FC. De Graafschap. FC Den Bosch. FC Dordrecht. FC Eindhoven. FC Emmen. FC Volendam. Helmond Sport. Heracles Almelo. Jong Ajax. Jong AZ. Jong FC Utrecht. Jong PSV. MVV Maastricht. NAC Breda. RKC Waalwijk. Roda JC Kerkraaien. Top Os. Vitesse. En VVV Venlo.
0: En dit zijn ze. Waar wil jij tickets voor? Laat je horen. En maak zo dadelijk kans. Was dat too much? Nee, het is de keukenkampioen-divisie. Come on. En de Bauza is er ook bij zo.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Profiteer van zomers voordeel bij Your Lease. Autoabonnementen nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
7: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
13: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
14: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
13: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
14: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
13: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
14: Handig?
13: Ja. Van de Belastingdienst.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
18: Je hebt niet
5: niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
18: Ah, oh, nee.
5: Maak er een potje van

0: temperaturen. Aan zee worden 22 graden. In het oosten tot wel 33 graden. Daar ook kans op een bui later vandaag. Hoe is het op de weg? Dat weet Flitsmeister. Dit zijn de grootste files momenteel op de A2 Echt en Eurmond. Er liggen daar spullen op de weg. 8 kilometer, 40 minuten. En op de A12 Waterberg-Grijsoord 11 minuutjes. A325, een half uur bij Elst en Huizen. Of zeg je Huizen? Voor mij Huizen. Dan flitsers A6 Garsterbrug richting Emmeloord bij 308,8. A7 Drachten-Groningen bij 168. En de A12 Nieuwerbrug aan de Rijn, Utrecht bij 37,8. A15 Vuren-Gorkum bij 103,4. A17 Zevenbergen-Moerdijk 6,9. En ook een flitser gesignaleerd bij de A27 Almere-Hilversum bij 116,9. A28 dan Wezep-Zwolle bij 78. De ene laatste A30 Barneveld-Ede bij 18,4. En de A73 tot slot Maasbracht-Venlo bij 7,3. Ieder moment hier Sash en ook de Bauza. In de ochtendshow met de meeste muziek. Na het laatste nieuws met Mario in een half minuutje.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: In het noordoosten van ons land werken de matrixborden boven de snelwegen niet door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen rijstroken niet worden afgekruist bij ongelukken of kunnen de spitsstroken niet open. In Den Haag wordt vandaag gepraat over mogelijk nieuwe maatregelen tegen het watertekort, schrijft het AD. De hardnekkige droogte zorgt voor steeds meer problemen, vooral voor boeren en schepen. En in het zuiden van het Griekse eiland Kreta is een bosbrand ontstaan. Een dorpje met 8000 mensen moest vannacht geëvacueerd worden. Door de wind kunnen blusvliegtuigen niets doen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: De eerstvolgende keer dat je ons hoort kletsen hier op Slam, dat is over, we pakken een beetje 5 minuutjes. Dan geven wij de tickets weg voor jouw favoriete keukenkampioendivisieclub. Dus zorg nog snel dat je de club eventjes WhatsAppt naar de Slam app.
2: Anul en Marijn.
0: 3 kaarten, seizoenkaarten voor die club. En de wedstrijdbal komt dan naar je toe. Dus appen, appen, appen naar die ochtendshow van Slam.

0: Ecuador deed ook mee aan het WK. Dit was 6 in de ochtendshow.
1: Win seizoenkaarten voor de keukenkampioendivisie.
0: Oh, wauw. Zou dit hem zijn, Marijn? Bellen wij met de enige echte?
2: Dat zou toch leuk zijn?
0: In de Slam-app heet deze persoon JP. JP, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, het is geen JP, maar Jeremy.
0: Oké, maar waar staat die P dan voor?
3: Mijn achternaam. Ja, gewoon de voorletter van de voornaam en de eerste voorletter van mijn achternaam.
0: En wat is jouw achternaam dan?
3: Polman.
0: Polman. Ja. Geweldig. Ja, vet. JP, kan je toevallig ons dan uitleggen wat een hat-trick is?
3: Een hat-trick, dat zijn... Nou, volgens mij is het eigenlijk 3 doelpunten. En het liefst de mooie hat-trick is 3 doelpunten in 1 helft.
0: Ja.
3: En niet in, over de hele wedstrijd.
0: Ja, precies, ja. En een Schwalbe?
3: Een Schwalbe? Dat je neergaat terwijl er eigenlijk geen overtreding gepleegd is. Dus ja, dat je eigenlijk...
2: Je hebt ook wel goede stemmen eigenlijk. Heb jij er ooit aan gedacht om iets met radio te gaan doen? Oh, mijn stem slaat ervan over.
0: Ja. Marijn hoort zijn baan langzaam verdwijnen.
3: Ja. Nou ja, heb er nooit aan gedacht, maar misschien, wie weet. Ja. Nodig met je uit, zou ik zeggen.
2: Ja, wij gaan daar helaas niet over. Nee,
3: dat is jammer.
2: Kijk, wij zitten hier ook gewoon omdat... er blijkbaar iemand is die er potentie in zag dan wel hoorde. En we zitten nu bijna 3 jaar.
0: Ja, dat was een doof iemand. We komen even ter zake. Laten we dat maar gaan doen. Voordat we allemaal tijd voor doen. Jij wil graag kaarten winnen. En dat is voor jouw favoriete keukenkampioen-divisieclub. Dan gaan we gewoon even raden. Want waar kom jij een beetje vandaan in het land?
3: Ik woon momenteel in Zaandam.
0: Zaandam. Oké. Dan zoom ik even uit. Dan heb je natuurlijk Amsterdam om de hoek liggen. Beverwijk, hebben die een club? Purmerend? Meh. Haarlem dan? Nee, ik vind deze moeilijk. Marijn, heb jij een idee?
2: Ja, ik denk dat ik het wel weet. Ben jij een groot fan van de Paling Sound?
3: Nou, van de Paling Sound niet zozeer, maar van de voetbalclub ben ik wel fan.
2: Ja, want ik heb mij dus laten vertellen dat een van die Paling Sound zangers... Volgens mij is dat inmiddels niet meer zo, maar hij zat in de directie van deze specifieke voetbalclub, denk ik.
0: Oh, Jan Smit.
3: Is dat een aantal jaar geleden geweest.
0: Ja. Oh, maar dan weet ik het wel. Gefeliciteerd, Jeremy. Jij wint 3 seizoenkaarten voor FC Volendam.
3: Super vet. Dankjewel allebei. Oh, dat vind ik echt super top.
0: En we doen er ook die nieuwe Derby Star wedstrijd voetbal bij. En dit wordt je aangeboden door Slam en de Keukenkampioendivisie.
3: Hartstikke bedankt. Echt super vet.
0: Leuk jongen. Stuur ons even een selfie als je in het stadion zit. En een heel mooi seizoen daar met FC Volendam.
3: Ga ik doen, dank.

0: Golding. Exen van elkaar, hè? En nog een leuk nummertje gemaakt ook. Miracle in de Slam Ochtendshow. Het is een paar minuten voor negen. Vanmiddag de laatste middagshow voor de grote vakantie die zij gaan houden. Ja. En hoe is het afgelopen met Jul en die koelkast? Misschien moet er eigenlijk even een quizje van maken. Julia die had een koelkast besteld.
1: Ja, ik had een beetje een huishoudelijk probleem. Ik had dus een koelkast laten bezorgen. Die was nieuw, maar ik had niet helemaal goed nagedacht over dat ze het tot over de drempel hadden bezorgd.
2: Dus het was een behoorlijke machine.
1: Het was behoorlijk in een doos bij mij in de gang. Nou, toen dacht ik, hoe ga ik dit nu oplossen? Want je bent en blijft een prinses natuurlijk. Ja. Dus ik heb wel een stukje van de kartonnen doos er afgetrokken. En toen dacht ik, nee, dit vind ik eigenlijk te veel werk. Wat kan ik nu doen? Toen dacht ik, nou, dan bel ik even bij de...
0: Wie belde you? Wie heeft ze gebeld? Antwoord A, haar vader. Antwoord B, een witgoedmonteur. Of antwoord C, haar scharrel. En dan mag jij hem wel invullen van mij, Marijn. En je kent Julia best goed.
3: Als ik zou moeten gokken, dan zou ik zeker wel een witgoedmonteur denken.
0: Oh ja, precies.
3: Die toevallig ook haar scharrel is.
1: Bij de...
2: Mijn scharreltje.
1: Ja, bij de ontzettend leuke scharreltje.
0: Heeft ze dus een fles wijn opengetrokken met haar scharrel op de bank zitten kijken. Misschien de enige lamp in huis is de lamp in die koelkast. Dat opengezet. En romantisch. Vanmiddag de laatste middagshow voor de grote vakantie die zij gaan houden. Vanaf 5 uur weer hier op de radio. En wij zijn er tot 10 uur met de ochtendshow. Anouk en Marijn bij je. En de nieuwe Jamie Jones. Dit is State of Mind.

0: ik een t-shirt van haar aan. Moet je eens even kijken over welke zangeres ik het zo wil hebben.
1: Oh my god, het is Katy Perry.
0: Ja, inderdaad. Het is Katy Perry. Katy gaat weer viral en het is weer niet vanwege haar muziek. Wat voor iets heeft ze nou weer uitgespookt? Eerst al die astronautvlucht die ze maakte en... Nu is er weer heel veel gedoe om Katy Perry. Wat het is, dat hoor je zo.
2: Zo, ik ben zeker benieuwd.
0: Ja, blijf lekker luisteren. Slam. Coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: Nou, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
21: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
6: Automobilisten en andere weggebruikers moeten in een groot deel van ons land extra alert zijn. Door een stroomstoring werken de matrixborden boven de snelweg niet. Dus bij ongelukken kunnen rijstroken niet worden afgekruist. Ook geven de borden geen aangepaste snelheid meer aan. In het zuiden en westen van ons land zijn er geen problemen. De brandweer op het Griekse eiland Kreta kan weinig doen tegen de bosbranden in het zuiden. Door de harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen en wordt de brand aangewakkerd. Een dorpje met zo'n 8000 inwoners moest geëvacueerd worden. Er zijn ook 3 brandweermannen overleden bij de bestrijding van de bosbranden op Kreta. Het was weer een nacht vol oorlogsgeweld in Oekraïne. Meerdere steden zijn door de Russen aangevallen. De Oekraïnse president Zelensky heeft het over ruim 70 raketten en 280 drones. Veel zijn er tegengehouden, maar er zijn ook allerlei huizen en andere gebouwen geraakt. Daarbij vielen zeker 8 doden. En een opmerkelijke diefstal in Maastricht. Daar is het café van een museum bestolen van

0: en er rustig mee weglopen. Het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui. En dat was het nieuws op Slam.
1: Thank you, Mario. We gaan naar de weg. Flitsmeister met de grootste files. A2 echt Urmond. 3 kwartier door spullen op de weg. En ook drukte op de A12. Ouddijk, Duitsland. 10 minuten en 3 kilometer. Nog een vrij forse file op de A325 van bijna een half uur. Tussen Elst en Hussen, dat over 5 kilometer. Flitsers op de A6, Scharsterbrug, Emmeloord bij 308,8. A7, Drachten, Groningen bij 168. A15, Vuren, Gorkum bij 103,4. En A16, Hendrikje door Ambacht bij Dordrecht, 29,9. A17, kijk ook even uit daar, Zevenbergen, Moerdijk bij 6,9. En de A27, Almere richting Hilversum bij hectometerpaal 116,9. A28, Weesp, Zwolle bij 78. A30, Barneveld, Ede, 18,4. En de laatste twee op de A44, Wassenaar, Nieuw-Vennep, 20,1. En de A73, Maasbracht, Venlo, bij hectometerpaal 7,3.
2: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie.
10: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Morgen vanaf 6 uur.
1: Het is weer zover. Katy Perry gaat weer viral. En weer niet vanwege haar muziek. Oké, wat heeft ze nu weer gedaan dan? Dat hoor je zo in de ochtendshow. Nou, ook Oliver Tree en nu Hugel met deze. 7 over 9.
11: Ja, ja, dat mooie Utrecht. Arnul op je bijradenstoel. Goedemorgen, strijders. En maak er een mooie dag van.

0: en één keer in mijn leven op Verknipt geweest. Daar ging toen een remix aan, ik denk om een uur of half vier midden in de nacht, in het Klokgebouw in Eindhoven. Pikken donker, zo'n fabriekshal. Het was een remix van deze, door Oliver Tree, Miss You, en die klonk zo. En soms lig ik in bed, en dan hoor ik hem nog in mijn hoofd. Ik heb daar zeker iets verloren. Ik weet niet hoeveel dB, maar het was het waard. Oliver Tree, Miss You in de Slam Ochtendshow. Het is bijna 9:15.
1: De Slam Ochtendshow.
0: En we doen even een rapido rondje nieuws. Katy Perry gaat de laatste tijd alleen viral. Als het niet om haar muziek gaat, lijkt het wel. Zo ook nu weer. Tijdens een concert van haar op Malta kwam Katy vast te zitten in een gigantische opblaasbare waterfles. Het idee was dat ze crowdsurfend over het publiek ging in die waterfles, maar het publiek weigerde haar verder te rollen. Daardoor bleef ze minutenlang opgesloten in die bloedhete waterfles. Tijdens het concert was het namelijk al 29 graden. Hey, sinds wanneer gaan we zo om met een astronaut? Ik heb het filmpje gezien en zelfs al kieperde ze ook er een paar keer om in die hete waterflessen. Ze blijft de hele tijd loepzuiver zingen. Hoe doet ze dat toch? Vietnamese artsen hebben een medische primeur bereikt. Ze hebben voor het eerst in het land een succesvolle penistransplantatie uitgevoerd. Bij de operatie werd een donorpenis geplaatst en moesten artsen piepkleine bloedvaten en zenuwen weer met elkaar verbinden. Het gaat om een zeer zeldzame en ingewikkelde ingreep die wereldwijd maar een paar keer eerder succesvol is uitgevoerd. De artsen in Vietnam zijn door het dolle heen. Ja, en ze zijn nu ook door hun dollo's heen. Een zeiltocht over de Stille Oceaan veranderde voor een 39-jarige Amerikaan in een overlevingsstrijd van ruim een maand. De man vertrok vanuit Californië richting Hawaii, maar na 2 weken brak de man zijn mast af op de zeilboot per ongeluk. Zijn telefoon viel ook uit en de brandstof raakte op. Om te overleven maakte hij een noodcel van PVC-buizen en peddels, dronk hij water uit zee en heeft hij ook vis uit de zee gehaald en dat opgegeten. Inmiddels is de man gered. Ik heb nog wel een adresje in Vietnam voor als je mast is afgebroken.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Oh, niks zo erg als dat. De Slam Ochtendshow, we gaan jou vrijgeven op vrijdag. Ja, dat gaat deze ochtend nog gebeuren. We maken jou Morgan Freeman. Wil je Morgan Freeman zijn? App dan nu Morgan Freeman. Dan bellen we je baas zo.

0: Hey, what's up? It's your boy Joel Corey with Anul Hendrix.
1: Yes.
0: I can do that again. Did I get it right? Oh. Anul.
1: Nee, dat was goed.
0: I did it one more time.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Anul Hendrix.
1: Wat jij wilt, Joel. Whisper bij Slam in de Ochtend, 9:55. Zometeen gaan we iemand Morgan Freeman maken.
2: Oh.
1: Dan kan je vrijdag vrij winnen bij Slam. Dus wil je dat, dan bellen we jouw baas met een epische smoes. App nu Morgan Freeman. Dan gaan we bellen. Ieder moment hier in de Ochtendshow.
2: Ik denk dat er een gemeenteambtenaar is die de komende tijd Morgan Freeman is. Die de komende tijd geen baan meer heeft.
1: Een gemeenteambtenaar?
2: Ja, in België.
1: Oh, wat dan?
2: Zo'n bizar verhaal. In Kalmthout, België, daar heeft een organisatie van de gemeente een pisquiz georganiseerd voor kinderen.
1: Ik weet niet wat dat is.
2: Een pisquiz is een quiz waarbij de deelnemers veel water drinken. En dan mogen ze niet naar de wc toe.
1: Oh, dat klinkt als een ontgroening.
2: Nou, dat is natuurlijk niet heel goed voor je. En al helemaal niet als het een kinderactiviteit is. In november werd België opgeschrikt door een 10-jarige jongen die op de intensive care belandde na een pisquiz. Zo had hij 5 liter water in 2 uur tijd gedronken zonder dat hij naar de wc mocht. En ook hier in het Belgische Kalmthout zijn een aantal kinderen onwel geworden. 1 iemand heeft hoofdpijn gekregen en een ander kind heeft moeten overgeven na de pisquiz. En de burgemeester die biedt nu excuus aan.
1: Je kan er gewoon een watervergiftiging oplopen, joh.
2: Ja,
1: 5 liter water en dan niet naar de wc mogen. Ja,
2: de pisquiz. De burgemeester echt die biedt excuus aan. Dit is dezelfde burgemeester die heeft voorgesteld, laten we die kinderen de hele zomer maar naar Guantanamo Bay sturen. Dan kunnen ze lekker waterboarden, lekker...
1: Ja, meneer de burgemeester! Ja, een Vlaamse burgemeester, ja. Nou, dat zijn gekken. Oh, vreselijk, man. Ik kan me ook altijd die berichten nog herinneren dat toen een verloskundige opleiding in Nederland een ontgroening had en dat die meiden de hele dag in een luier door het centrum moesten lopen en dus ook in die luier moesten pissen en dat ze gewoon huilend s'avonds op de stoep zaten met een natte luier. Ja, wat is daar nou de hele lol van?
2: Ja, nou, ik denk alleen het verschil daar is dat je natuurlijk volwassen bent en los van dat natuurlijk absoluut niet oké is
1: nee,
2: en dat
1: nee,
2: je natuurlijk
1: nee,
2: onder groepstuk bezwijkt en zo, maar dan is er nog iets in je wat misschien kan zeggen van hey, dat wil ik niet of zo, maar kinderen een pisquiz laten spelen, hun plas op laten houden en tegelijkertijd liters water gaat lopen voeren. Dat is natuurlijk van de zotte als volwassen. Als je dan denkt, hey, dat is om in Belgische termen te blijven, is van de zotte.
1: Van de zotte. Maar wel leuk om vanmiddag even te proberen bij de borrel.
2: Pisquiz,
1: wij gaan het sowieso doen.

0: Je luistert Slam. En dit is jouw moment. De laatste kans op de appen voor een vrije vrijdag. Of je nou schilder bent, slager, bloemist, schoonmaker, beveiliger, kok, barista, tandartsassistenten. Stuur een appje. Morgan Freeman. We hebben voor elke beroepsgroep een smoes klaar. We bellen jouw leidinggevende. Jouw baas met zo'n goede smoes dat je wel vrij moet krijgen. En dan ben je op onze kosten. Morgan Freeman. En heb je dus lekker de vrijdag vrij. Stuur een appie. Morgan Freeman appen is Morgan Freeman worden binnen nu en een paar minuten. Ook Shakira is erbij. En Avicii.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren-slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Goedemorgen Slam, 2:40. Een zonnige, warme dag in het vooruitzicht. 22 graden aan zee, dat is goed te doen. Maar in het oosten wel 33 graden. Later kansen op een bui daar. We gaan naar de weg en het is 9:55. De A2 meldt tussen Echt en Eurmond bijna een uur door spullen op de weg. En het verkeer wordt omgeleid op de A9 tussen Heemskerk en Beverwijk. Dat kost je om en nabij de 10 minuten. Ook 10 minuten op de A12 Oud-Dijk Duitsland en op de A325 bij Elst en Kronenburg. Een kwartiertje file. Flitsers dan A1 Deventer-Apeldoorn bij 104,4. A6 Scharsterbrug richting Emmeloord bij 308,8. A7 Drachten-Groningen bij 168. A15 Vuren-Gorkum bij 103,4. A16 Zwijndrecht-Dordrecht 29,9. En op de A17 Zevenbergen-Moerdijk bij 6,9. A27 Almere-Hilversum 116,9. En de A28 Wezep-Zwolle bij hectometerpaal 78. A30 Lunteren-Ede 18,3. Ene laatste A58 Bavel-Breda 55,8. En de laatste A73 Maasbracht-Venlo bij hectometerpaal 7,3. Dan pakken we het laatste nieuws even mee. ANP. Mario heeft de headlines in een half minuutje.
17: Goedemorgen.
16: Morning.
17: Onze economie is de afgelopen 3 maanden harder gegroeid dan in de maanden ervoor. Met 0,4%, zegt het CBS. De groei komt vooral doordat consumenten meer hebben uitgegeven. In een groot deel van het land werken de matrixborden boven de snelweg niet. Daardoor kunnen bijvoorbeeld spitsstroken niet open. Er zijn vooral problemen in het noorden en oosten. En na dagen blussen zijn de bosbranden ten westen van Madrid bijna helemaal uit. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn er nog amper vlammen te zien. Nog altijd wachten honderden mensen tot ze na de natuurbranden weer terug mogen naar huis. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
16: Yo, dankjewel. Mooi weekend alvast, Mario.
18: Anul en Marijn.
16: Yo. jeugd van tegenwoordig. Avicii, Shakira en jouw kans op een vrije vrijdag wordt Morgan Freeman in deze slag.

0: week nog even doorneemt. Maar we zijn aangekomen bij donderdag. En je wil natuurlijk die vrije vrijdag hebben. Nou, dat kan.
1: Hi, this is Morgan on Slam. So, you wanna be Morgan Freeman? Anul is your man.
0: Ik niet alleen, hè. Met Marijn samen maken we jou Morgan Freeman. Dan ben je vrij op vrijdag. We bellen jouw baas met een epische smoes. Maakt niet uit wat voor werk je doet. Wij regelen het wel. Ik zie dat er iemand heeft opgenomen. Hallo, met wie?
2: Ginny. G-I-N-N-Y.
0: Zo, nou, kijk eens aan. Ik had dat effectje nog even staan. Wacht even. Ja, Ginny. Hey, voordat we willen weten wat jij voor werk doet, wat zou jij doen als jij die vrije vrijdag wint?
2: Nou, dan ga, als het lekker weer is, ga ik lekker naar het strand.
0: Het wordt iets koeler. Ik geloof 25 graden, maar dat is nog steeds wel strandweer.
2: Dat is heerlijk, ja, toch? Ja, ja, ja hoor.
0: Fantastisch.
3: Beter dan 30.
2: Ja.
0: En nou, wat doe jij voor werk?
2: Ik werk in een herenkledingzaak, Profomo, in Laren.
0: Aha, oh, dat is wel een dure, denk ik dan.
3: Ja.
2: Nee, valt wel mee.
0: Nee, niet alles van Versace?
2: Nee, het is ons Versace. Maar het is ons eigen merk, Profomo.
0: Oh.
2: Het is een beetje een casual, kom maar een keer langs.
0: Ja, leuk. Ik woon echt vlakbij, dus dat doe ik zeker.
2: Nou, ja.
0: En wie tref ik dan nog meer aan in de winkel? Wie is jouw leidinggevende, Ginny?
2: Ja, nou ja, mijn baas, dat is Sarah. Maar goed, die staat hier natuurlijk niet in de winkel. Die gaat natuurlijk niet over mijn vrijdagen.
3: Nee.
2: Tenminste. En dan hebben we natuurlijk de regiomanager. En ik heb dus de manager die hier in Laren staat. En die gaat natuurlijk over, ja. En daar sta ik eigenlijk vrijdag mee. Ja, Tristan dan. Tristan.
0: We moeten Tristan hebben voor de vrijdag.
2: Ja.
3: Wat is Tristan voor man?
2: Ja, wacht even. Ik sta hier wel in de winkel, hè, nu met hem.
0: Oh. Oh,
2: ik weet niet
0: daar.
2: Of dat handig is. Oh, ja, hij is hier. Okay. Dus daarom ben ik al naar buiten gelopen.
0: Wat Marijn vroeg was nog wel even een goeie om toe te voegen. Ik hoop dat je een beetje zachtjes kan vertellen dan. Maar wat is Tristan voor persoon? Waar moeten we rekening mee houden?
2: Nou, hij is op zich een heel vrij makkelijk persoon, hoor. Ja, hoor.
0: Hmm. Okay.
2: Dus het is niet een moeilijk iemand die... Oh, nee hoor, dat kan niet. Ja, misschien nu wel, maar dat denk ik niet.
0: Oké. Maar staat hij in de winkel? Heeft hij wel een andere telefoon bij waar we hem even op kunnen bellen?
2: Nou, dan zou ik eigenlijk misschien eventjes naar de winkel zelf bellen. Want dan heb je meer kans dat hij opneemt dan dat je, zeg maar, op zijn mobiel belt.
0: Ginny, geef ons heel even om die smoes uit te werken. En dan bellen we je zo terug en dan maken we jou hopelijk Morgan Freeman.
2: Ja, helemaal goed.
0: Nou, de jeugd van tegenwoordig. En nu, Spiller.

0: Hola, supermercado! Telebanco Sport aquí. Wat is het ook weer? Hallo, supermarkt. Het telebankier is hier.
1: Ja! Are you ready to be Morgan Freeman? Anu is your man.
0: Met Marijn samen. We gaan het weer proberen. We proberen Ginny vandaag vrij te krijgen. Ze werkt in een herenmodezaak in Laren. En we bellen voor Ginny naar haar baas, Tristan. Tristan die staat wel in dezelfde winkel. Dus Ginny die is toch even slim naar buiten gelopen. Die is ineens gaan roken. Die rookte nooit. Maar die moest er even uit. Jongens, we bellen al, dus stil graag. Nou.
2: Tofo Molara, goedemorgen met Tristan.
3: Hi Tristan, spreek met Tijn Hendricks. Van, marketing.
2: Hi.
3: Wij kennen elkaar denk ik nog niet.
2: Nee.
3: Maar ik spreek ook niet altijd iedereen in elk filiaal. Maar aangenaam kennis te maken. Ik werk op het marketingteam en ik bel even over een collega van je, Ginny.
2: Ja.
3: Zij heeft meegedaan aan de winactie op intranet van laatst, in de nieuwsbrief. De stylingsactie voor op de Pride. En ze heeft gewonnen.
2: Oh, oké. Okay.
3: Dus ze mag gaan stylen op de Pride. Dat is aanstaande vrijdag. En ik stem dat even met jou af, want dat is eigenlijk voor haar natuurlijk gewoon een werkdag. We gaan social content maken en het wordt hartstikke leuk. En ik heb het even met de regiomanager Sarah besproken. Maar die zei, ja, je kan het beste Tristan gelijk bellen, want die is er waarschijnlijk wel.
2: Ja, toevallig is Maarten hier. Dat is de regiomanager.
3: Ah.
2: Dus die kan je beter even niet spreken. zou je Maarten willen spreken daarover?
3: Nou ja, ik gewoon
2: iemand.
3: Ja, want
2: die vrijdag staan we altijd met z'n tweeën. De bezetting is gewoon heel krap.
3: Oh ja, oké. Okay. Maar denk je dat daar iets te regelen is of zo?
2: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Want wij zitten iedere keer al met die roosters te klooien, zeg maar. Ginny heeft meegedaan aan een winactie en die heeft dus gewonnen. En je mag nu gaan stylen vrijdag. Ja, ik heb geen idee hoe of wat.
3: Hij stond op intranet.
2: Stond op intranet. Stylingactie.
3: De Pride.
2: Voor de Pride. Nee, we weten van niks.
3: Oh.
2: Ja, ik heb ook echt geen idee. Ik heb er ook helemaal niet over gehoord verder.
3: Ik vond het wel gek, want er hebben ook niet heel veel mensen meegedaan. Normaal gesproken krijgen we wel wat meer bereik op als het ding op internet worden gezet of in de nieuwsbrief komen te staan.
2: Oké.
3: Okay. Ah, als je zegt dat lukt niet, dan lukt het niet. Dat is natuurlijk jammer, maar dan moeten we eigenlijk even door.
2: Wacht even, komt Maarten aan.
4: Hey, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
4: Hi. Ik kreeg het gesprek even half zijdelings mee.
3: Oh, ja.
4: Praat me even bij, alsjeblieft.
3: We hadden een winactie op internet staan over een stylingsactie op de Pride vrijdag.
4: Ja, internet van wat?
3: Profumado.
4: Van wat, sorry?
3: Van Profumo, daar op het internet, in de nieuwsbrief.
4: Ben ik niet van bewust.
3: Oh. Nou ja, we sturen maandelijks naar de medewerkers een nieuwsbrief uit. Die zou iedereen als goed is moeten krijgen. Hè? Naar,
4: Nou, ik krijg hem zelf ook niet.
3: Oh. Dat is nieuw, maar dat verklaart wel waarom er misschien zo weinig aanmeldingen waren op onze actie. Want normaal krijgen we er iets meer.
4: En wat is de actie dan? Kwamen daar zo voorbij?
3: Nou, de actie was dat er iemand... Ja, we hebben een stylingsboutique voor de Pride vrijdag in Amsterdam. Als grote marketingactie waar we leuke social content gaan schieten.
4: Ja.
3: En het was niet per se een puzzel of prijsvraag. Maar de collega's konden zich aanmelden om daar te helpen stylen. Dus er komen misschien ook bekende...
4: Vanuit Profumo?
3: Ja.
4: Nou, is echt helemaal nieuw voor mij.
3: Oké, okay, ja, en ik begrijp ook dat het niet lukt in de winkel vrijdag.
4: Nee, dat wordt bezettingstechnisch wel echt een ding.
3: Oké, okay, nou, dan moeten we even op zoek naar... er hebben zich maar een aantal mensen gemeld, maar 6 in totaal. Dus het wordt... kielen, maar we gaan kijken of een andere collega kunnen regelen dan.
4: Ja, dat lijkt me dan het beste.
3: Ja. Desalniettemin dank en fijne dag. Werk ze.
4: Oké, hoi.
3: Alright, hoi. Oeh, dat prikt er wel doorheen, denk ik.
0: Oh, ja, jij verklote de naam van het bedrijf. Je zei Profumo.
5: Oh,
0: shit,
3: ja.
5: Ja. Het kan makkelijk hoor, makkelijk, want het is gewoon hartstikke rustig nu deze periode.
0: Nou, volgens hun van niet hoor. Nee, er wordt je niks gegund. Zelfs al heb je een winactie gewonnen, dan moet je gewoon achter de toonbank.
5: Ik moet gewoon anders aan de bak, vrijdag.
0: Oh,
5: nou ja,
0: het spijt me,
5: Gina. Het
3: is niet anders.
5: Ja, geef niet.

0: 280.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Henk van Steen Partijverkoop. Ik heb vandaag in de aanbieding 88 mooie, dure terrasstoelen.
0: En een opmerkelijke diefstal in Maastricht.
2: Henk!
0: Bij een café van een museum bestolen van alle 88 dure terrasstoelen.
2: Henk! Zou je die radio niet even uitzetten?
1: Oh, je moet even uit. Alleen serieuze reacties graag via info@henkvansteenpartijverkoop.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioendivisie.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: Alle verf super voordelig.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja. Van de Belastingdienst.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Odido.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De storing aan de matrixborden boven de snelweg is voorbij, zegt Rijkswaterstaat. Door de storing zag je bijvoorbeeld niet wanneer de maximumsnelheid was aangepast en ook konden geen rijstroken worden afgekruist. Vooral in het noorden en oosten moesten automobilisten daar rekening mee houden, maar voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. De gevolgen van de Iran-oorlog op onze economie lijken mee te vallen, zegt het CBS. De afgelopen 3 maanden is de Nederlandse economie harder gegroeid dan in de maanden ervoor, met 0,4%. De groei is vooral te danken aan consumenten, die hebben de afgelopen tijd meer uitgegeven. De grote bosbranden bij Madrid zijn bijna helemaal geblust. Hier en daar zijn nog wat rookpluimen te zien. Nog altijd wachten honderden mensen tot ze na de branden weer terug mogen naar huis. Op het Griekse eiland Kreta is ook een grote natuurbrand. In het zuiden zijn duizenden inwoners en toeristen geëvacueerd. En in het zuidoosten van Polen werd vanmorgen een grote krater ontdekt. Het gat was zo'n 10 meter breed. Er raakte niemand gewond. De dichtstbijzijnde huizen stonden 2 kilometer verderop. Het is een raadsel wat er is ingeslagen, maar Rusland viel vannacht de Oekraïnse stad Lviv aan met raketten. Dat is zo'n 150 kilometer verderop. Het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het nieuws op Slam.
3: En dan maakt het 3:10. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 2 vertragingen. De A2 richting Maastricht-Noord bij Roosteren. Daar verlies je een kwartiertje, 6 kilometer aan file. En 20 minuten extra op de A12 richting Oberhausen bij Oudijk, 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app. Binnen een minuutje terug in de muziek met Milk & Sugar. Komt eraan.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig.

0: Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: De hele zomer lang, elk

0: Brothers Vanus. Wat ja. Het is bloedhitte, dat betekent zomerse tracks op je radio met Bebe Rexha en David Guetta zometeen. Na Milk and Sugar, Let the Sun Shine.
1: When it's sunny.

dat ze de dames heeft gekozen als onderwerp en niet de mannen. Want vrouwen huilen gemiddeld zo'n 20 tot 50 keer per jaar. En de mannen die beperken het maar tot 5 tot 20 keer gemiddeld ongeveer. En vrouwentranen, daar is ook wat mis mee. Daar zit een bepaald geurtje in, waardoor de seksdrift bij de mannen naar beneden gaat. Dus hoor je, ruik je ooit een vrouwentraan, dan gaat die eigenlijk gewoon één vloeiende beweging naar beneden. En als je trouwens huilt van blijdschap, dan komt de eerste traan uit je rechteroog. Huil je van verdriet, dan komt de eerste traan uit de linkerkant. En heb je gewoon zo'n druppeltje wat zo in je naad loopt, dan heb je het gewoon bloedheet. En dat snap ik, want het wordt 33 graden vandaag. Zometeen, een zomerse Grand Slam. Age komt eraan. Naar de Chainsmokers.

Dat is dus helemaal niet vanzelfsprekend, hè, dat je de bel kan ringen. Je hoort er de Grand Slam van deze week. Is voor rapper H uit de UK en R&B Ring My Bell. De grootste bel die vinden we in het Kremlin in Moskou, Rusland. En die weegt zo'n 201 ton, is 6 meter breed en 6 meter lang in de lengte. Maar is nog nooit geringd, want is een keertje de fik gevlogen in ergens rond de 1700. En daardoor zit er een heel groot gat in en kan je hem dus niet ringen. En dat is maar heel goed, want anders zou half Moskou doof zijn geworden. Goed dat het stuk gaat, zelfs als met slechte relaties. Morgen hoor je de nieuwe Grand Slam rond de klok van 1 uur... tijdens de Slam Mix Marathon. Throwback van Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams, komt eraan.

0: Je donderdagochtend met Two Brothers on the Fourth Floor en Dreams. Lekkere pre-party zeg voor de Slam Mix Marathon met onder andere morgen in de line-up. Met... Wat? Mag ik het nou nog niet zeggen? Morgen onder andere op de line-up met... En dan ga ik het zo meteen opnieuw proberen. Ik wil wel vertellen wat er in de Mix Marathon zit morgen. Calvin Harris hoor je zo meteen.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen. Profiteer van zomers voordeel bij Your Lease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
0: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
4: Deze week in de bonus: Ahagalia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restauranten 3 stuks, 5,99. En alle AH Barbecue kiptij en speklapjes 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Get ready for the OG. All y'all bitches sounding looking like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Good morning, 1 minuut over 10:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is droog met hoge bewolking, die kan er wel zijn. De zon komt er zeker ook doorheen. Het is 30 tot 33 graden vandaag. Vanavond kans op een buitje en daalt de temperatuur naar een graad of 18. Dan de weg af met Flitsmeister. Die man nog één vertraging. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je 20 minuten, 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
13: Jarno van der Wielen.
12: The Weeknd komt eraan met Save Your Tears. Ook de nieuwste X-Wall, de zomertrack. Hoor je naar Calvin Harris. Dit is Satisfied.

een zomer-anthem. En wat een goede track. Nieuws van Axwell op Slam. And whatever turns you on. Kleine scoop dan. Volgende week hoor je een uur lang Axwell in Slam Sunsets. En vanaf komende zondag vind je die hele line-up voor de volgende week via slam.nl. Als andere grote main event vind je morgen weer 24/7 de beste DJ sets, de Slam Mix Marathon. Met morgen onder andere op de line-up Fall & What ga je een uur krijgen. Jazzy, Sam Veld, Melson is erbij, Shiba Saan, Mr. Belt & Weasel, Selena Feder, Frankie Rizzardo en ook Medusa is van de partij. En ook slam.nl, your way to go om de hele line-up later deze dag van de Mix Marathon te checken. Zometeen Justin Timberlake naar Chesto. En Charlie. Tiesto.

Martin Garrix en Love op Slam en Mad. Het is 11:08. Dat betekent nog 1 uur en 8 minuten. Dan mogen we weer los met de lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou ze in de pauze, willen we weer zomers beginnen. Dus heb je al nu een suggestie voor een zomertrek? Geef hem even door via de app van Slam. En deze hoor je zo meteen.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Promodeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

0: of doneer.
1: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: Nou, hè?
9: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reisorganisatie Sunweb heeft ruim 250 vakantiegangers op Kreta naar een veilige plek gebracht. Corendon heeft enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Die zaten in het zuiden van het Griekse eiland waar een grote bosbrand is uitgebroken. Door een harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen om de brand te blussen. In België is 14 jaar cel opgelegd aan Nederlander Bolle Jos, een van de meest gezochte criminelen van Europa. Volgens de rechter heeft hij meegeholpen bij de invoer van duizenden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. Bolle Jos houdt zich al een tijdje schuil in Sierra Leone. In NAVO-land Polen is vannacht een raket neergestort en die kwam waarschijnlijk uit Rusland. De Poolse premier is naar het gebied geweest waar die neerkwam, niet ver van de grens met Oekraïne. Vannacht werd Oekraïne opnieuw zwaar onder vuur genomen. De afgezwaaide raket heeft geen slachtoffers gemaakt. En iets meer dan de helft van Nederland heeft bij de NOS iets van de Tour de France gezien, blijkt uit de kijkcijfers. De slotetappe naar de Champs-Élysées werd het beste bekeken. Bijna 2 miljoen Nederlanders zagen Mathieu van der Poel daar als eerste finishen. Naar een gemiddelde etappe keken 500.000 Nederlanders. Het weer van Weer Online? Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het nieuws op Slam.
14: En dan maakt het 1 minuut voor 11, dan de situatie op de weg. Flitsmeister meldt 1 vertraging op de A2 richting Maastricht-Noord bij Batadorp. Daar verlies je een kwartiertje, 4 kilometer aan file door een ongeluk. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: De hele zomer lang.

0: never change.
1: Slam Good Morning. Met Tupac en Changes. Thomas Gray komt eraan en Rumours. En eerst de man van de Mixmarathon Track of the Week deze week. De populairste dance track. Afrojack. En ik weet niet wat er gebeurd is. Misschien heeft hij toch ergens een klap van de molen gekregen of zo. Maar zijn timing is ineens off-key. Sterker nog, het is nu een paar keer gebeurd dat hij niet goed getimed heeft. Sterker nog, één keertje ging het vuurwerk op het verkeerd moment af tijdens zijn optreden. En één keer zei die jongens springen 3, 2, 1... Toen kwam de drop niet, moest hij nog een keertje zeggen 3, 2, 1. Terwijl, timing is natuurlijk alles. Je moet wel aanvoelen wanneer je ongeveer moet... New Warner Music.

Thomas Gray en Rumors hoorde je op Slam. Net nu de vrouw die zoveel geruchten gewoon voor zoete koek aanneemt. Onder andere gelooft ze dat de piramides die op dit moment in Egypte staan ooit daar neer zijn gezet door de aliens om de sterren in de gaten te houden. En dat gelooft ze echt. Sterker nog, iedere keer als iemand er in een interview naar vraagt, dan zegt ze, ja, maar dat is echt zo. Ik weet zeker dat de UFO's dat hebben gedaan. Weet je trouwens waarom de piramides in Egypte staan? Omdat ze te groot waren voor in het Rijksmuseum. Katy Perry, hoor je nu? Dit is Dark Horse.

0: Move into the sun. Met zometeen muziek van Blesses, Terms of Conditions komt eraan. En ook Shakira krijg je naar deze van Jonas Blue.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: sparen.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: 10 minuten voor 11:30. Tijd voor je slim weer update van de vrienden van Weer Online. Het is een flink zonnige dag vandaag. Met maximaal 33 graden. Vanavond komt het af naar zo'n graad of 18. Dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging op de A16 richting Rotterdam. Bij Zonzeel. 17 minuten verlies je daar 6 kilometer af file.
4: Jarno van der Wielen.
3: Zometeen muziek van Shakira, Hips Don't Lie, komt eraan. Ook Avicii en Levels krijgen het Jonas Blue. Dit is Edge of Desire.

Bless and Terms and Conditions. Let's go. Boost your summer. Met zometeen natuurlijk de lekkerste lunchpauze van Nederland. House in de pauze komt eraan vanaf 12 uur. Morgen 24/7 de beste DJ sets in de Slam Mix Marathon. Maar we hebben de zomer, of in ieder geval, ja, we hebben de zomer, de avonden hebben we verlengd. We gaan samen de zon zien zakken in de zee. En dat doen we onder het mom van Slam Sunsets. Tussen 8 en 10 krijg je de beste DJ sets. Ook vanavond weer met een waanzinnige line-up met onze grote vrienden van Slam en zeker ook van de Slam Mix Marathon. Sunnery James en Ryan Marciano leggen de barbecue's piece even aan de kant. Er komen vanavond een setje draaien. En ook Auto Flower hoor je tussen 9 en 10 in Slam Sunsets. De hele line-up voor komende week check je via slam.nl. En dit is Lil Nas X.

dag en miles away. Zometeen begint hier de lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou ze in de pauze met vandaag onder andere Kelly's Milkshake zit erin. Last Rock and Cheese, Sabrina en Boys, Boys, Boys. Keanu Silva en ook Silver en Turn the Tide. Hoor je zometeen met Junior Senior.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En zie Zonzee Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met NC's leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via NC.tv.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Door de droogte is het fruit in de supermarkt binnenkort kleiner dan we gewend zijn en ook een stuk duurder. Er was weinig regen om de vruchten te laten groeien en door hagelbuien is er ook veel van de oogst mislukt. Met de smaak is dan weer niks mis, want doordat de zon zoveel heeft geschenen is er wel heel veel suiker aangemaakt in het fruit. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd. Ze zaten in hotels dichtbij een grote natuurbrand en hadden een reis geboekt bij Sunweb en Corendon. Die heeft ze overgebracht naar veilige plekken op Kreta. In het gebied waar ze zaten zijn twee brandweermannen omgekomen. Een gevangenismedewerker in Nieuwegein is op staande voet ontslagen, meldt de regionale omroep. Rond een incident met een van de gevangenen gebruikte hij overdreven veel geweld. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het geweldsincident was vorige maand, maar is nu pas naar buiten gebracht. En Berlijn heeft de Techno Parade volgende maand afgelast na de aanslag op de Pride. Duizenden mensen lopen daarbij achter wagens aan die technomuziek draaien. De route gaat over dezelfde weg in Berlijn als waar de aanslag op de Pride was. En dat valt niet te beveiligen. Het evenement zet zich in voor maatschappelijke liefde en goede doelen. Het weer van Weer Online. De zon moet vanmiddag wat meer moeite gaan doen, want er ontstaat steeds meer bewolking. Het is 22 graden aan zee tot 33 graden in het oosten. Vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het nieuws op Slam.
6: 1 minuut over 12, dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 1 vertraging, de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zonzeel, daar verlies je een kwartiertje, omdat de afrit is afgesloten. Voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Odido. Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

Florida en Robin Thicke. En I don't like it, I love it. Lijkt alsof dat het over house in de pauze gaat. Ga je een beetje goed? Ga je een beetje lekker? Hou die temperaturen goed stand. Sabrina Boyce komt

deze zomerprogrammering. Dan heb je weer Slam Sunsets. Dat betekent, we gaan samen de zon zien zakken in de zee op de beste beats. Met vanavond in de mix Sunnery James en Ryan Marciano en ook Auto Flower. We gaan klappen tussen 8 en 10. De hele line-up check je via slam.nl. Zometeen in de mix. Ozone, Dracostandite komt eraan. Na Silver, dit is Turn the Tide.

0: dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: Nou, hè?
0: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
17: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
18: laatste kans.
17: Nog één keer brullende motoren.
18: Ja,
17: dit mag je niet missen.
18: Oh.
17: Daar moet je bij zijn.
18: Naar binnen.
17: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
18: Ja.
17: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: In de pauze. Iets over 12:30, tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. De zon moet iets meer moeite doen vandaag. Er is een dikkere bewolking dan gisteren. Maar het kan gewoon weer 30 graden worden vandaag. Dus die thermometer, die doet zijn werk wel vandaag. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister wel nog één vertraging. Die vind je op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 16 minuten, de afrit is daar afgesloten. In de mix zometeen Chris Kapp, Liar Liar, Natasha Bedingfield, vrouwen meezingen. Maar eerst Galantis en Run.

0: Samengeschreven met Pharrell Williams, dus die hoor je stiekem op de achtergrond ook nog meezingen. Hoe kan je nou herkennen dat iemand aan het liegen is? Misschien wel je directe collega. Nou, het bovenlichaam is niet gericht richting jou. En ineens begint diegene heel veel te friemelen. Wat betekent dat ze ineens aan zijn neus aan het krabben zijn, aan het haar of aan het oor zitten te krabben. Dan weet je zeker, je collega is aan het liegen. Zometeen in de mix van Vangstar Deluxe naar Alex Warren in de mix.
1: Nee, safe.

in de mix van de lekkerste lunchpauze van Nederland. En zo meteen een uur lang bij Florian. Raoul is er niet, want die is letterlijk nog op Ushuaia. In de mix nog een uurtje alle genres met House in de pauze. Michael Jackson, Calvin Harris en

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel sensorine mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
14: Omdat we series willen blijven bingen.
15: Omdat ik samen verder wil.
16: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico. 1 liter voor maar 5,49. Lidl. Je verdient het.
19: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Is binnen 3 minuten geregeld.
21: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een heftig verkeersongeluk in Balkbrug in Overijssel. Daarbij is een dode gevallen en raakten 6 mensen zwaar gewond. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Om dat te onderzoeken blijft de provinciale weg waar het gebeurde voorlopig dicht. Het waterpeil in de Rijn is door de lange droogte nog nooit zo laag geweest. Het peil bij Lobith belandde vanochtend op 6,47 meter boven NAP, meldt Omroep Gelderland. Rijkswaterstaat denkt dat het water de komende dagen nog verder zakt. Door de lage waterstanden kunnen schippers minder lading meenemen. Op een strand in het Franse Duinkerke is vanmorgen een bootje met 4 mensen gevonden. Ze probeerden de oversteek naar Engeland te maken, maar dat ging helemaal mis. Het waren 3 vrouwen en een man van verschillende leeftijden. Ze kregen nog wel medische hulp, maar zijn uiteindelijk overleden. De doodsoorzaak is niet bekend. En na de zomer moeten we er niet gek van opkijken als het fruit in de supermarkt ineens kleiner is dan anders. Ook is het duurder. Dat heeft allemaal te maken met de hardnekkige droogte waar heel Europa last van heeft. Er is ook goed nieuws. Door de vele zonuren is de kwaliteit volgens de telers wel dik in orde. Het weer van Weer Online. Het is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee is het 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het nieuws op Slam.
0: En Flitsmeister meldt vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen in de richting van Duitsland een kwartier. De A22 in de richting van Velsen bij Beverwijk 13 minuten 2 kilometer. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Sabina en Willemstad daar 13 minuten.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens heel betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.

0: en My Feeling tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. Dit is House in de Pauze. Met vandaag speciaal voor Edwin. Extra veel liedjes in de mix met een lekkere beat erin.
1: Ja, ik weet niet of je Slam FM kent. Ze hebben zo'n dingetje tussen de middag, noemen ze House in de Pauze. Ja, dan denk ik bij gewoon, dat is lekker de oude tijd, lekker gek.
2: Oké.
1: Ja, maar in de auto ook, maar eigenlijk altijd aan.
0: Dan mooi toch, Edwin van B&B voor Liefde. Helemaal fan van House in de Pauze. Ja, en Edwin, je kan zo meteen je kontje gaan schudden met Corneo. Ook de Black Eyed Peas. Hey, mama komt eraan. En eerst Elcazar en Sexual Guarantee bij Slam.

De Black Eyed Peas en Hey Mama in deze extra zomerse editie van House in de Pauze. Zonnetje schijnt, 28 graden, het is perfect zomerweer in het land. Deze gasten die houden eigenlijk veel meer van kerst. Ja, oprecht, ze hebben een paar kerstliedjes uitgebracht. Ze hebben ook een hele kerstfilm. Die is te zien op Disney+. Ja, hun zitten echt al helemaal met hun gedachten bij de kalkoen. Maar ze hebben ook een keer een dikke zomerhit gepakt samen met Karol G. De Jonas Brothers hoor je nu bij Slam. Dit is X tijdens House in de Pauze.

0: Disclosure en Funky Sensation. Gaat zometeen nog een half uur verder met Hathaway, What Is Love. Pak ook die sloopkogel er maar bij. Miley Cyrus en Wrecking Ball hoor je zometeen. En ook Robin Schulz en Speechless binnen een paar minuten.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elk

0: sparen. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.

0: zo makkelijk retour.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Florian Hamelink.
4: En je weerupdate van Weer Online. Het is op steeds meer plaatsen bewolkt. Het is 25 tot 30 graden. En vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. Dan de wegen af met Flitsmeister. Drie vertragingen van 20 minuten of langer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Daar 22 minuten. De A50 in de richting van Os bij De Waldburg. Daar 26 minuten, 6 kilometer. En de laatste gemeld op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen de Baars en Brug over het Wilhelminakanaal. 23 minuten, 8 kilometer daar door een auto met pech.
5: Pauze in de pauze!
4: Dit is hem, de lekkerste lunchmix van Nederland. Met Robin Schiels en Speechless.

De wereld was in shock, hè? Toen ze dit in 2013 uitbracht, Miley Cyrus. Iedereen kende haar als dat schattige meisje uit Hannah Montana met die lange bruine lokken. En ineens zat ze naakt met kort pittig haar op een sloopkogel. Nou, het leverde haar wel een dikke nummer 1 hit op Wrecking Ball, Your Miley Cyrus bij Slam. En hier ging Martin Garrix ook een beetje experimenteren met die donkere dance. Samen met Tove Lo, dit is Pressure, tijdens House in de pauze bij Slam.

Jannica Sikanol in de lekkerste lunchmix van Nederland. Dit is House in de Pauze. Ik was laatst bij een DJ-set van Jody Bernal. En iedereen in het publiek wachtte op het moment dat hij Cassie Kendall ging zingen. Aan het moment kwam niet. Nee, hij is echt overgestapt op het DJ. Hij draait voornamelijk house. Cassie Kendall zit niet in dat genrepakket helaas. Hey, dit is House in de Pauze. Met Usher zometeen en eerst de Chemical Brothers.

Dat was hem, de lekkerste lunchmix van Nederland voor vandaag. House in de pauze. Zaterdag om 12 uur gooien we weer alle genres 2 uur lang in de mix. En zometeen je werkdag doorkomen met de Bauza, Mabel, Alesso... en

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
13: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
16: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
15: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
16: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
15: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
16: Handig?
15: Ja, van de Belastingdienst.
17: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Tientallen boeren zijn met hun trekkers de snelweg A35 bij Almelo opgereden. Ze bezetten de rechte rijstrook en zorgden voor een verkeersopstopping. Ook op andere plekken zijn blokkades, waaronder in Friesland op een provinciale weg bij een plaatsje tussen Wolvega en Lemmer. Ze voeren een actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen bij een heftig verkeersongeluk. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. 6 mensen raakten zwaar gewond. Zij zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Achter het ongeluk ontstond een lange file en stonden mensen in de berm te wachten, want die konden geen kant op. Ook al gaat het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten door, er vaart soms weer een olietanker of een ander schip door de straat van Hormuz. Gisteren zeker 14, blijkt uit gegevens van een databedrijf. Dat zijn er heel wat meer dan vorige week. Toen werden in het belangrijke stukje zee nog amper schepen gezien. En de Brabantse crimineel Bolle Jos is in België veroordeeld in een zoveelste drugszaak. En daarmee stapelen de veroordelingen zich op. Met de straf van vandaag erbij moet hij in totaal nog meer dan 100 jaar cel uitzitten, heeft Omroep Brabant uitgerekend. Bolle Jos is op de vlucht. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone. Het weer van Weer Online. Het is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee wordt het 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het nieuws op Slam.
3: En de Flitsmeister meldt 3 vertragingen langer dan 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen in de richting van Duitsland een kwartier. De A37 knooppunt Holsloot-Meppen in de richting van Duitsland ook daar 11 minuten. En de A58 Breda-Eindhoven tussen de Baars en Brug over het Wilhelmina-kanaal daar 23 minuten door een vrachtwagen met pech.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Tenminste, en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: En het zijn de laatste loodjes voordat het weekend begint. Want dat begint op Slam altijd al op vrijdag met de Mixmarathon. De pauze hoor je zometeen. En eerst David Guetta en Rihanna. En hoe is dat?

0: Ik ben echt die irritante gast die je altijd twee keer moet bellen omdat mijn niet storen functie aanstaat op mijn telefoon. Ja, excuus. Maar of het nou echt werkt, daar zijn we na zoveel jaar nog steeds niet achter, hè? Het ene onderzoek zegt dat de functie niet storen een mens gelukkiger en productiever maakt. Maar ik las ook weer een onderzoek dat de niet storen functie ook zorgt dat mensen juist vaker hun telefoon checken, omdat ze nieuwsgierig zijn of ze iets gemist hebben. En dat zijn dan vooral mensen die last hebben van FOMO. Vanaf morgen gaat mij niet storen sowieso aan. Vooral in mijn teams. Dan gaat het bolletje op paars. Want dan vieren we op Slam het weekend met de Mix Marathon.
1: Slam.
2: Mix Marathon. Track
0: of the week. En dan was opwarmen doen we met Afrojack. Dit is...

Alesso en Sasha Destiny bij Slam. En dan de man die zijn hele carrière eigenlijk te danken heeft aan een kogel uit een AK-47. Nou, Brecht, toen ik dit voor het eerst las, dacht ik dat iemand dit voor een grap op Wikipedia had gezet. Maar het is echt zo. Daddy Yankee die droomde vroeger van een carrière als professioneel honkballer in de Amerikaanse Major League. Hij stond ook op het punt om door te breken totdat hij op zijn 16e werd geraakt door een verdwaalde kogel uit een AK-47. Ja, daardoor viel zijn honkbaldroom in duigen, maar dat gaf hem wel de mogelijkheid om zich volledig op zijn muzikale carrière te concentreren. Ja. Dat is bijzonder. Maar zo kan het dus ook. Thanks wel aan diegene die een kogel op hem heeft afgevuurd. Anders hadden we deze banger nooit gehad.

0: John Summit by Slam, and this is Yugel and Jamaican.
1: Hey guys, I'm so sorry. I really need to go for a little pee-pee.
0: Oké, okay, dan ga eerst even rustig plassen. Hoor je hem zometeen?
2: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De hypotheker!
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten!
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
16: Ja, laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja,
15: dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
16: Ja.
15: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Ah, het gaat niet heel de dag regenen hoor. Steeds meer plaatsen wel bewolkt, 25 tot 30 graden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En 3 vertragingen langer dan 10 minuten gemeld door Flitsmeister op de A1. Hengelo-Osnabroek tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens daar 14 minuten, 4 kilometer. De A12 Arnhem-Oberhausen in de richting van Duitsland, 14 minuten, 3 kilometer. En de laatste op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen de Baars en Brug over het Wilhelmina-kanaal daar 25 minuten. Door een vrachtwagen met pech.
3: Florian Hameling.
0: Met nieuwe muziek van Marshmello, Another Drink, ook echt wel en een grosse komen eraan. En is Jugel en

0: muziek van Marshmello en Kelsey Ballerini. Another Drink hoor je bij Slam. Hey, qua niveau zijn we er toch flink op achteruit gegaan, hè, dit jaar. Ja, als ik de zomertrends van dit jaar bekijk online, ik kan mijn TikTok niet openen of ik zie Rutger van Barneveld bijvoorbeeld ongemakkelijk dansen. Dit.
1: Ik hou van zomerzonnestaan. Ja.
0: Ik word nu ook volgespamd met dit liedje van twee Amsterdammers, Ray en Beer.
2: Wat is het jammer dat je kanker krijgt van de zonnebank.
0: Ah, dit is het niveau, jongens.
2: En dat je bollen
0: van een hey, en 2 jaar geleden hadden we ook een goede trend. Geen idee hoe dit zo gigantisch groot is geworden eigenlijk. Het enige wat je zag was een wasbeer die een rondje draaide. Er zat toen dit liedje onder van...

0: en one question bij Slam.
1: Zo, wat gaan we lekker op die Slam? Is het al weekend? Hey, papa!
0: Nou, morgen in ieder geval wel. Want dat weekend start hier op Slam altijd al op vrijdag met de Mix Marathon. Met al onze vertrouwde namen natuurlijk Nicky Romero, Oliver Heldens, Newtown, Jorse allemaal in de mix morgen. En verder vanaf 7 uur, Fall & What om 8 uur, Jazzy, Stan Veld is erbij om 9, Melson hoor je om 10, Frankie Rizzardo om 3 uur 's middags, Medusa om 4 uur en special guest om 3 uur 's nachts even beuken met Sonny Wern. En denk alvast na, jouw verzoekjes in de Mix Marathon Request, we stoppen ze weer allemaal in de mix om 12 uur. Wat wil je horen? Let's go! Denk erover na en stuur het door via de Slam-app. Wie weet hoor je morgen jouw verzoekje in de mix.

Christina Aguilera en Feel This Moment bij Slam. Een heel seizoen gratis naar je favoriete clubje toe. Het kan zomaar. Hoe, dat vertel ik je zo meteen. En ook Shakira, Ian Carey en Tiësto onderweg.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben René Postma. Zo'n 80 boeren hebben met hun trekkers een tijdje de A35 bij Almelo geblokkeerd. De meeste zijn nu weer weg en de vertraging neemt af. Er was ook een actie in Friesland ter hoogte van Spanga tussen Lemmer en Wolvega en ook die is voorbij. De boeren zijn boos omdat het kabinet wil dat ze hun stikstofuitstoot bijna halveren. Een man uit de buurt van Alkmaar is veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex. De rechter vindt het femicide. Hij stalkte haar en kopieerde stiekem haar sleutel. Toen wachtte hij haar op in haar huis en viel haar aan met een mes. Maar zij beet hem in zijn arm en ontsnapte. Hij moet bijna 13 jaar de cel in. Bij een zwaar ongeluk op de provinciale weg bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. Hij zat in een busje dat op een vrachtwagen reed. 6 anderen in het busje raakten zwaar gewond. De truckchauffeur heeft niks. De weg is zeker tot begin van de avond helemaal dicht. Er zijn al bijna 100 boetes uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag daar niet meer komen omdat de brug dat niet meer kan hebben. Sinds dit weekend wordt er gehandhaafd en wie wordt betrapt krijgt €500 boete. Het weer van Weer Online. Kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog en wordt het rond 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
7: Thanks, René. Dan de wegen af met Flitsmeister. Vertragingen langer dan 25 minuten op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. De 28 minuten, 6 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Rotterpolderplein en Velsen. Daar 33 minuten, 4 kilometer. En de A22 tenslotte Beverwijk-Velsen. Tussen Beverwijk en Beverwijk. Daar 25 minuten door een auto met pech.
8: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
9: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is

0: Verbollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.

0: met Keep On Rising. Ik zet deze week iedere dag even een clublied in de spotlight. Gisteren hadden we VVV Venlo. Dinsdag de Graafschap. En ik heb weer een parel gevonden van MVV Maastricht.
1: Dan is in Maastricht een geen voetbalclub. Het terrein dat lag aan de Bosporus.
0: Ah, ik vind dit zo mooi.
1: En ons wereldtuin.
0: Ik sta er geen hol van, want het is Limburg.
1: Zien wie er spullen bekomt.
0: Ah, ik vind het fantastisch.
2: Win seizoenkaarten voor de keukenkampioendivisie.
0: Ja, wie weet ga je komend jaar dit clublied wel heel vaak horen. Want deze week maak je in de Slam Ochtendshow kans op seizoenskaarten voor de keukenkampioendivisie. Hoe maak je kans? Heel simpel. Stuur je clubpie en je naam uit de keukenkampioendivisie. En word je teruggebeld. Dan win je seizoenskaarten. Zo simpel is dat. Helaas voor Ace dat Manchester United niet in de keukenkampioendivisie zit. Want hij is echt al jarenlang fan van de club. Maar hij scoort wel iets anders deze week in Nederland.

0: Tiësto en Tate McRae en 1035 bij Slam. Boost your summer. Ik zeg een hele goede middag tegen Wout.
1: Goedemiddag zeg.
0: Zo, heb je al vakantie of ben je nog hard aan het werk?
1: Nee, al lang vakantie. Ik ben nog scholier, gelukkig.
0: Oh, echt joh? Dus,
1: ik heb sinds denk eind juni vakantie en begin augustus weer.
0: Maar zit je op de universiteit of de hogeschool dan?
1: Nee, gewoon mbo.
0: Gewoon mbo. Hebben ze daar ook zo lang vakantie?
1: Gelukkig wel, ja.
0: Zo, dat is lekker zeg. Nou, lekker je voetjes omhoog, lekker van het zonnetje genieten vandaag.
1: Zeker.
0: Kijk, en daar past natuurlijk een hele goede zomerse trek bij. Je hebt een echte vergeten zomertrek.
1: Ja, vond ik wel, ja. Ik heb het vorig jaar leren kennen op school. En het viel me gewoon op dat je hem gewoon nauwelijks hoort. En dat vind ik jammer, want ja, het is gewoon een hele vrolijke track. En Jean-Paul vind ik ook een hele leuke artiest.
0: Nou, vertel maar, ja. Wat gaan we horen?
1: Summer Paradise van Simple Plan en Jean-Paul. I gotta find

snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem

0: Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En zie Zon, Zee, Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met NC's leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via NC.tv.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus

0: 99 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
6: 3:30 geweest. Dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Het kan op sommige plekken regenen. Vannacht blijft het droog en wordt het rond de 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui. Het wordt dan 24 tot 30 graden. En Flitsmeister meldt 2 vertragingen van een kwartier of langer op de A8 Amsterdam-Zaandam. Tussen Koenplein en Zaandam, daar 15 minuten, 4 kilometer. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen, daar 36 minuten.
7: Florian Hameling.
6: Met James Hype Show, Ferrari, ook Medusa en Rani, Silence en eerst Getta en BB Rexha. Dit is Set Girls.

Ze is erbij, hè, dit weekend. Bibi Rexha, morgen en overmorgen tijdens de World Pride Music Festival in de AFAS Live. Twee avonden achter elkaar is erbij, Bibi Rexha. Er zijn trouwens meer internationale namen aangekondigd. Paris Hilton die komt optreden. En ook de Purple Disco Machine is erbij. Ja, en gisteren natuurlijk groot in het nieuws, de Queen of Pop, Madonna. Ze was een beetje op haar Instagram story aan het hinten. Ze zei, ik heb iets waar ik over wil praten. Wel met een spelfout erin, maar goed. Er gaat wel eens een keer iets vaker mis bij Madonna. Ja, oké, lekker. Kijk of de autotune wel werkt zaterdag. Goedemiddag, dit is Slam en Medusa zometeen. En eerst Will Smith.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Bruno Mars, On My Soul. Medusa and Rani, Silence.
0: Slam.

0: niks. Uit het niks.
1: En daar is hij weer. We boosten je zomer met een extra zomerse remix van James Hype Ferrari. In de mix met Edward Maya.

oosten van het land, onweersbuien en veel regen op dit moment. Dus ik dacht, ja, dan maar de zomer op je radio vieren. Welke ultieme zomerplaat moet ik zo voor je draaien? Drop het even via een appje van Slam. Draai ik hem zo meteen. Eerst Wiz DMC, Bees & Honey. Dit is Show Me Love.

0: Armani en Show Me Love bij Slam op deze nacht. Toch iets bewolktere donderdag dan dat we ons hadden voorgesteld. Ik denk ook dat de held van Nederland lekker die korte broek is aangetrokken vandaag. Maar dat valt dan toch een beetje tegen. Ik dacht, laten we die zomer een klein beetje vieren alsnog op de radio door een lekkere zomerclassic te draaien. Even kijken wat er binnenkomt.
1: Doe mij maar Gasolina, ja?
0: Gasolina, ja, die heb ik net al gedraaid. Davy, ik zie Jero Summer binnenkomen. Up Till Dawn, Head and Heart, We're Going to Ibiza van Max. Ah, ik denk toch dat we voor deze moeten gaan.
2: Ja, 100% Summer Jam.
0: Ja, toch? Gaan we die zo lekker draaien. Yo, yo. Slam, coming up. En ook deze.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: retour. Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller-melk, the moo you can't resist.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Rotterdam is de herdenking van de Jodendeportatie in de oorlog verstoord door betogers. Ze protesteerden tegen de oorlog in Gaza en schreeuwden leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Hij stopte even en de betogers zijn weggestuurd. Daarna is de herdenking weer doorgegaan. Een man die maandenlang dreigmailtjes stuurde naar de Arnhemse burgemeester Marcouch heeft TBS met dwangverpleging gekregen. Hij dreigde Marcouch te doden en het gemeentehuis in brand te steken omdat de overheid hem zou tegenwerken. Volgens experts is hij psychotisch en moet hij daarom behandeld worden. De NAVO overlegt met Polen over de neergestorte Russische raket. Die was waarschijnlijk bedoeld voor Oekraïne en vloog te ver door. De NAVO zegt dat er F-16's zijn opgestegen om de raket te onderscheppen en later ook verkenningsvliegtuigen om te kijken waar die was neergekomen. Een dode bij een bedrijfsongeluk op het Limburgse industriepark Gemmelot. Een man raakte eind van de ochtend bekneld in een machine en overleed. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Justitie heeft een onderzoek ingesteld. Bedrijven op het park hebben hun vlaggen half stok gehangen. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt een beetje af naar 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: En Flitsmeister meldt een paar vertragingen langer dan 10 minuten op de A8 Amsterdam-Zaandam. Tussen Koenplein en Zaandam 14 minuten 5 kilometer door een auto met pech. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Raasdorp en Velsen daar 25 minuten 9 kilometer. De A12 in de richting van Oberhausen bij Duitsland 14 minuten 2 kilometer. En de laatste op de A22 Velsen-Beverwijk in de richting van de Velsertunnel daar een kwartier.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Odido. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Florian Hamelink.
3: En pak je fluit er maar bij. Deze dan. Deze fluit.

0: Calvin Harris en Jazzy en Satisfy bij Slam. En ondertussen is het best lang geleden dat we iets hebben gehoord van Dua Lipa, toch? Ja, begin 2024 bracht ze haar laatste track uit, solo track. En sindsdien hebben we eigenlijk weinig meer van haar gehoord. We zijn ook ondertussen 2,5 jaar verder, maar ik heb nieuws. Ze is terug met nieuw werk. Het is een tikkeltje anders dan dat je gewend bent.
1: Hi everyone and welcome to a very special conversation. Today I'm speaking to Lea Upi on her remarkable memoir Free. What makes this book so extraordinary is that Lea tells it through the eyes of a child and then through an idealistic young woman.
0: Het is
1: deadpan humor. She takes aim at communism.
0: Dat is een goed saai. Deze is een boekenpodcast gestart. Ja, nou, vond haar muziek toch spraakmakender. Physical Dua Lipa hoor je nu bij Slam.

volgende week te horen is tijdens de Slam Sunsets. Lost Frequencies hoor je en Live It All. Hey, en vanavond ook helemaal geen misselijke line-up, hè, voor die Sunsets. Sunray James en Ryan Marciano, zo moet ik het zeggen. Vanaf 8 uur en vanaf 9 uur. Ja, ik ben zo'n groot fan van deze man. Hij heeft sinds kort zijn eigen club in Nijmegen, Nox.

0: Autoflower. Dan nog even een belangrijke mededeling van Ronnie.
1: Ja, Florian, ik sta hier op de A73. Lekker stil. Ik denk dat er een kettingbotsing is gebeurd. Kwam net al een traumaheli voorbij. 2 ambulances, 3 brandweerwagens, politie, Rijkswaterstaat. Het zal wel flink mis zijn gegaan.
0: Ja.
1: Staan we een half uur stil.
0: Dat is niet goed.
1: Iedereen staat buiten de auto. Vlak voor de afslagbox meer op de A73. Ik zou hem maar mijden. Ik zou hem maar omrijden. Dus fijne show. Later.

0: En de enige bij Slam.
1: Florian Hamelink.
0: Yes. Hallo, het is Florian op de plek van Thomas van Empelen. Die is met vakantie. En hij doet altijd beroepenraden rond dit tijdstip. Iets voor 4:30. Goed, het is vakantie. Mij lijkt het juist leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik geef je een paar hints, cryptische hints. En aan jou de taak om met die hints te raden welk land ik zoek. Als je het goed hebt, dan win je de Slam Summer Gadget. Alright, ready voor de eerste hint? Komt hij weer aan. Een enkele vlucht naar het land kost €320. En de vlucht duurt 5 uur en 5 minuten. Dus €320 met een vlucht van 5 uur en 5 minuten. Welk vakantieland ben ik op zoek? Doe alvast je eerste gokje via de Slam app. Krijg je zometeen meer hints. En ook Another komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
10: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
11: Alle verf super voordelig.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
13: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
15: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
0: Alle vijf, goedemiddag. Dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook kans op zon en het wordt 24 tot 30 graden. En de vier langste vertragingen gemeld door Flitsmeister op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Nederweert en Wildenberg. Daar 22 minuten 4 kilometer door een auto met pech. De A5 Hoofddorp-Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de Westrandweg. Daar 21 minuten 4 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Daar 53 minuten 8 kilometer. Daar wordt het verkeer omgeleid. En de laatste op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Horst-Noord en Venray. Daar een half uur door een auto met pech. We zijn vakantiebestemmingen aan te raden. Aan de hand van cryptische hints moet je erachter zien te komen welk vakantiebestemming ik zoek. De eerste hint was: een enkele vlucht naar het land kost mij €320 als ik morgen vlieg. Met een vlucht van 5 uur en 5 minuten. En de tweede hint: als je de taal van het land hoort, krijg je hoogstwaarschijnlijk veel zin in een lekkere snack. Alright, welk land zoek ik? Kom maar door via de app van Slam. Hoor je zometeen Sia en eerst Another en 54 Ultra.

raden. Maar het is vakantie, dus mij lijkt het juist leuk om vakantiebestemmingen te raden. Ik geef je hints, aan jou de taak om met die hints te raden welk land ik zoek. Als je het goed hebt, dan win je de Slam Summer Gadget. De eerste hints die heb je al van me gekregen. Een enkele vlucht naar het land kost €320 met een vlucht van 5 uur en 5 minuten. En als je de taal van dit land hoort, krijg je hoogstwaarschijnlijk veel zin in een lekkere snack. Kun je nog een paar hints doen? Als je van zon houdt, zit je hier goed. Deze vakantiebestemming heeft meer dan 300 zonnige dagen per jaar. Flappy vreest in het land niet alleen met kerst voor zijn leven. En de hoofdstad van het land lijkt op een decor uit een ridderfilm. Met enorme stenen muren en oude poorten. Nou, nu moet het lukken, toch? Naar welk vakantieland ben ik op zoek? Drop het via de app van Slam. Als je het goed hebt, dan wil je de Slam Summer Gadget. Antwoord hoor je zo meteen naar Nelly Hutton here. Ook Mr. Bell & Weasel met It's Not Right, But It's Okay. Hoor je naar de nieuwe Axwell, Whatever Turns You On.

enkele vlucht kost €320 met een vlucht van 5 uur en 5 minuten. Als je de taal van dit land hoort, krijg je hoogstwaarschijnlijk veel zin in een lekkere snack. Deze vakantiebestemming heeft meer dan 300 zonnige dagen per jaar. Flappy vreest in het land niet alleen met kerst voor zijn leven, en de hoofdstad van dit land lijkt op een decor uit een ridderfilm.

0: Danielle bijvoorbeeld zegt Gran Canaria. François die zegt Gambia. Ik zie Dubai nog binnenkomen van de Omi. Griekenland. Ah, heel veel verschillende landen. Goed, ik ga naar Maurice. Maurice, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Kijk, je zit ook lekker mee te puzzelen vanmiddag.
1: Jazeker.
0: Samen met een collega of een vriend?
1: Collega David.
0: Ja, samen met collega David. Kijk aan. Hey, het land wat we zoeken vandaag. Heb je enig idee waar het ligt als je het moet aanwijzen op de kaart?
1: Als ik het moet aanwijzen, even kijken, dan ligt het onder Italië ongeveer.
0: Oh ja, nou, dat is redelijk goed hoor, inderdaad. Ja, heel veel mensen weten dus niet waar dit land ligt.
1: Oké.
0: Okay. Omdat het ook zo klein is. Zeg het maar, welk land zoeken we?
1: Malta.
0: Ja, helemaal goed, helemaal goed.
1: Ja, mooi man.
0: Wanneer dacht je te weten?
1: Omringd door stadsmuren. Uh-huh. Decor van de oude film. Game of Thrones is er volgens mij opgenomen.
0: Ja, klopt. Appeltje eitje eigenlijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Hey, we gaan de Slam Summer Gadget gaan we naar je opsturen. En succes nog even met werken.
1: Ja, komt goed.
0: Yo,
1: bedankt. Doei. Oh, hoi, hoi.

Martin Garrix en Jax Told You So bij Slam. Ja, en zij hebben bijna vakantie. Je vrienden van de Slam Middagshow, Patrick en Julia. Je hoort ze zometeen nog voor hun vakantie met de Slam Middagshow. En Jonas Blue, Justin Bieber en Silva Bampa hoor je ook.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso.

0: Even bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
5: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het water in de Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP. Een centimeter minder dan het oude record van 4 jaar terug. En het zakt de komende dagen nog verder, is de verwachting. Want er komt ook extreem weinig water vanuit Duitsland de Rijn in. Er zijn door de droogte nog geen nieuwe landelijke maatregelen nodig, zeggen overheden en drinkwaterbedrijven na hun wekelijkse overleg. Vorige week gingen in Twente kanalen dicht en werd een stuw in de lek geopend om zout water weg te werken. En dat is voor nu afdoende. Drinkwater is er nog genoeg. In Spanje, bij de grens met Portugal, breidt een natuurbrand zich snel uit. Een dorp wordt bedreigd. Honderden inwoners zijn geëvacueerd en de burgemeester noemt het de hel. De brand begon gisteren en is nu ongeveer een kwart van de enorme brand bij Madrid. Die is wel onder controle. Bij het scootjezeilen in Friesland is Grauw kampioen geworden. Bij de race in Lemmer zijn ze 50 geworden en dat is genoeg voor de eindoverwinning. Onderweg ging er nog een man overboord van het team van Langweer. Die werd opgepikt met een motorbootje en weer aan boord gezet. Morgen is de laatste dag, dan zeilen ze bij Sneek. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet zoveel, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
9: Dankjewel René, Justin Bieber komt eraan. Net als Jonas Blue, eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 17 vertragingen op dit moment en dit zijn de langste. A9 richting Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en de brug over het Zeikanaalzee. Een auto met pechland kost je daar een kwartier. A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duin ook een kwartier. Extra reistijd. A15 richting Gorinchem tussen Del en Arkel. Kwartiertje ook. A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Een kwartier ook. En de laatste in het overzicht A73 richting Nijmegen tussen Horst, Noord en Venray daar een half uur. Er wordt heel veel geflitst. Je vindt ze allemaal in de app van Flitsmeister.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo.

0: dag.
1: We zijn er weer klaar voor, hoor.
0: Slammiddagshow. Woe!
2: Gelukkig. Het lichtpunt van mijn dag begint weer.
0: Goedemiddag. We zijn weer klaar voor de middagshow. Lekker zonnetje erbij.
3: Patrick en Julia.
4: Daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe Slam middagshow. Pet en Jules zijn hier. Laatste dag voor onze vakantie. En wij dachten, dat moeten we even vieren, Jules.
5: Ja, voor onze hele grote vakantie.
4: Hele grote vakantie. We zijn een maandje vrij, maar liefst. Echt wel zin. Ik ben er nooit zo lang vrij geweest.
5: Ik ook niet.
4: Dus we hebben bitterballetjes in de studio. Ik heb ik hoop dat de baas niet luistert, want ik heb een biertje opgetrokken.
5: Ik ook.
4: Heel erg.
5: Nou, lekker toch?
4: Ja, ik denk dat wij het enige bedrijf zijn in Nederland waar je bier mag drinken tijdens werktijd. Ja, tenzij je in een kroeg werkt misschien, maar...
5: Dit mag ook niet echt eigenlijk.
4: Hoor. Nee, mag dit niet?
5: Nee.
4: Oh, dan heb ik niks.
5: We doen het lekker toch.
4: Ja, we gaan toch lekker op vakantie, dus zo is het ook weer. Gaat een hoop gebeuren vanmiddag. We gaan hele mooie prijzen weggeven in de Slam Zomerspelen. Het Super Slam Zomerprijzenpakket ligt op jou te wachten. En ja, ik ben toch al een beetje nerveus, joh.
5: Oh jee, wat dan?
4: Komt een hele knappe meid langs zometeen.
5: Hallo, ik zit er al.
4: Ja, dat is waar. Nee.
5: Stefania komt langs.
4: Stefania komt heel langs. Leuk. Ja, die kan je kennen van het Songfestival onder andere. Expeditie Robinson heeft zij gedaan. Zij deed trouwens het Songfestival voor Argentinië. Dat is even een...
5: Dat is niet waar. Argentinië ligt niet in Europa. Het was Griekenland.
4: Maar... Griekenland. Zo erg ben ik van de leg.
5: Ik zou een 0-0 oppakken als ik jou...

0: going to Ibiza.
1: In de Slam Middagshow. Nee, daar gaan we niet naartoe op vakantie. We gaan niet naar Ibiza.
2: De Slam Middagshow.
1: Waar ga jij eigenlijk naartoe?
3: Ik ga gewoon even lekker chillen. Ik ga nog lekker naar Lowlands.
1: Tunesië. Balkonia.
3: Varen met de boot van Erik Jan.
1: Oh ja, die gaat met de boot natuurlijk het water op.
3: Ja, precies. Ja,
1: onze Erik Jan.
3: Tijdens zijn vakantie XL.
1: Leuk. Ik ga naar Noorwegen. Nooit geweest. Maar ik heb er een beetje spijt van deze keuze. Want het is gewoon 10 graden. Voor de rest een heel leuk idee. Dus het is de dag voor onze vakantie hier bij de Slam Middagshow. Het is ook de dag voor een nieuwe mixmarathon. Hè? Morgen vanaf 6 uur in de ochtend gaan we los met een nieuwe mixmarathon. Line-up is vanochtend bekendgemaakt bij Anouk en Marijn in de ochtendshow. Ik zag het, ik hoorde dus, dat Jesse morgen komt draaien. Ja, je weet dat ik fan ben van Jesse.
3: Klopt.
1: Die hoor je morgen om 8 uur hier in de Slam Mix Marathon. Voor nu is het donderdagmiddag en het is vandaag een bijzondere dag, Jules. In sommige delen van de wereld wordt deze dag echt goed gevierd. Ja, het gaat een beetje aan onze neus voorbij hier in Nederland, denk ik. Maar met name in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië is het vieren van deze dag ongekend populair. Ik weet niet hoe ze het vieren, maar ik denk dat ze de straat op gaan met al hun vrienden. Want het is vandaag internationale dag van... de vriendschap.
3: Nou, en laten wij inderdaad bij Slam allemaal goede vrienden ook zijn. Dus daarom, jongens, laat je even horen. Woehoe! Staat de studio ook vol met onze vrienden.
1: Weten mensen niet, maar wij maken deze middagshow dus heel vaak met vrienden. Deze studio staat altijd vol met mensen. Mooi is
3: dat. We hebben nu lekker bitterballen ook. Ja, daarom.
1: Dat vieren we gewoon hier. Dus de internationale dag van de vriendschap vandaag. Joh, omdat wij natuurlijk ook gewoon goede vrienden zijn, dacht ik... misschien leuk om het even over vriendschappen te hebben. Wat maakt jou nou een goede vriendin? Als je kijkt naar jou, echt jouw beste vriendinnetje, je BFF's. Wat zeggen ze over jou?
3: Nou, ik ben avontuurlijk. Met mij is het nooit saai. Ik ben ook gezellig. Je kan met mij overal naartoe. Of het nou een museum is, of Awakenings, of de camping. Ik heb altijd wat te vertellen.
1: Oh, wacht even, we krijgen echt een heel rijtje nu ook.
3: Ik ben toch ook een fucking leuk persoon?
1: Ja, oké.
3: Denise, wil je nog even iets toevoegen?
1: Ja. Nee. Nou, als je één ding moet noemen, wat maakt jou nou echt zo'n leuke vriendin? Zeggen ze bij jou,
3: betrokken.
1: Ja.
3: Hè? Betrokken.
1: Ben je betrokken?
3: Ja. Vind je dat niet?
1: Ja. Op zich wel.
3: Op zich wel.
1: Nee, ik had iets anders verwacht bij jou. Nou, gewoon een beetje avontuurlijk.
3: Daar begon ik mee.
1: Ja, maar dat als je één ding moet kiezen, zou ik zeggen, jij bent avontuurlijk. Ja, jij houdt wel van gewoon lekker gek doen. Toch?
3: Oké, dat dan. En jij?
1: Bij mij kan je altijd wel een biertje doen. Papa lust wel een biertje.
3: En je kan je altijd bellen voor een biertje.
1: Dat ook.
3: Want ook al lig jij al in bed...
1: Ik ga er wel uit, hoor.
3: Ja, precies.
1: Misschien ook leuk om even aan onze luisteraar te vragen. Dus als je gewoon voor één dag even gewoon lekker, arrogant mag zijn. Je mag gewoon even jezelf goed verkopen. Wat maakt jou een goede vriend of vriendin?
3: Ja.
1: Wat is er zo leuk aan jou? Toch? Ja, maar dit hebben we nog nooit gevraagd aan onze luisteraar. Wees gewoon even lekker egoïst. Wat is er nou zo leuk aan jou? Wat maakt jou echt een goede vriend? Je mag het gewoon even lekker deze kant op sturen via de Slam app. Toch?
3: Gewoon doen.
2: Slam.

0: opwarmer voor morgen. Want morgen een nieuwe mixmarathon hier bij Slam. De nieuwe van Afrojack en Gil Glaze, die heet Align. Favorietje van jou, hè?
1: Zeker.
0: Tenminste, het origineel is een favoriet.
1: Het origineel, deze... Ja, is ook, ja, ook wel leuk.
0: Nou, wat zeg jij nou weer?
1: Nee, super leuk.
0: Ik weet het weer lekker te verkopen. Deze is wel prima, hoor ik net.
1: Ja.
0: Nou, ik vind hem wel heel erg lekker. Daarom terecht ook de mixmarathon.
1: Oké, goed zo. Morgen weer een nieuwe, hè?
0: Morgen weer een nieuwe, inderdaad. Wat maakt jou nou echt een leuke vriend? Je mag jezelf even verkopen via de Slam. Gewoon om deze dag voor onze vakantie positief af te sluiten. Alex.
2: Altijd klaarstaan voor de mensen waar je echt om geeft. Dat noem ik vriendschap. En inderdaad wat Ju zegt. Gewoon altijd gezellig zijn. Voor zover dat kan dan, altijd. Maar dat... Nou, doei!
0: Doei! Ah, dit is wel leuk eigenlijk, dit onderwerp. Krijg allemaal leuke berichten binnen zometeen. Nou,

0: je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Wacht niet te lang. Directlease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
12: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
11: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
13: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
17: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
18: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
19: Müller Milk, the moo you can't resist.
17: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
20: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
23: Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog. Het koelt dan een beetje af naar 17 graden. Morgen bewolkt, kans op een buitje, vooral in het noorden. Het is 24 tot 30 graden morgen. Dankjewel Weer Online voor deze weerupdate. Dankjewel Patrick voor het voorlezen. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. 18 vertragingen, 52 kilometer in Nederland. Het valt best wel mee, hoor. Maar dit zijn de langste A9 richting Alkmaar. Tussen Raasdorp en Velsen word je omgeleid. Kost je nu een kwartier. A12 richting Oberhaus. Tussen Ouddijk en Duitsland 11 minuutjes. A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Daar een kwartier. En de A73, laatst in het overzicht, richting Nijmegen. Tussen Horst en Venray. Door een ongeluk daar een half uur. Er wordt op zoveel plekken geflitst dat als ik ze nu allemaal ga voorlezen, dan ben ik tot 6 uur bezig. Dat gun ik je niet. Dus check even de app van Flitsmeister, daar vind je ze allemaal. Het is 5:30, de headlines die krijgen we van het ANP en daar zit René.
0: Goedemiddag. Nederland is nu niet goed voorbereid op extreme hitte. Er moet een nationaal crisisplan voor komen, zegt Veiligheidsinstituut NIPV. Aanleiding is de hittegolf in juni. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat Nederlandse vrachtwagens die toch over de Merwedebrug gaan een boete krijgen en buitenlandse niet. Het valt buiten de Europese richtlijnen, maar dat is lastig uit te leggen, vinden ze. De lage waterstand in de rivieren zorgt voor bijzondere ontdekkingen. Zo zijn in de bodem van de Donau in Bulgarije resten van een mammoet gevonden. Experts denken dat het daar niet bij blijft. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Patrick en Julia.
23: En wat maakt jou nou zo'n leuke vriend? Laat het even weten via de Slammer, dat willen we even van je weten. Dit is de Bauza Magnetic. Slam.

0: Ja, hou je vast voor een heel stukje zoetsappige radio, wil ik zeggen. We vragen namelijk jou zojuist, wat is jouw liefste eigenschap? Wat maakt jou nou zo'n goede vriend? En er komen natuurlijk heel veel berichten binnen. Mensen die zichzelf lekker aan het verkopen zijn. Nou, dat is natuurlijk prachtig om te horen allemaal. Hier, Tigo bijvoorbeeld.
1: Vriendschap voor mij betekent mensen die er zijn in je mooie momenten, maar ook in je zware momenten. Nou. En waar je altijd op terug kunt vallen. En die gewoon echt letterlijk door het vuur gaan voor je. Dat is gewoon heel belangrijk. En een sterke mening mag altijd. En dat wordt ook vaak gewaardeerd. Achterbaksheid bereik je niks mee in een vriendschap.
2: Nee, dat is waar.
0: Nou, wat een liefde.
2: Jaloezie ook niet?
0: Nee, nee.
2: Jij bent wel echt een goede vriend van mij, Pet.
0: Nou, jij van mij, lief. Ik wil die van Jens er ook nog even bij pakken.
3: Wat mij een goede vriend maakt, is dat wanneer ik een cadeautje voor iemand koop en dan ook daadwerkelijk geef. En niet maanden zeg, oh ja, hij komt eraan. En dan alleen maar verblij met een foto van het cadeautje.
0: Dit komt me een beetje bekend voor, dit verhaal. Wie is dit, Julia?
2: Hij komt echt aan, Jens.
0: Dit is onze oude stagiair Jens.
2: Ja,
0: die al
2: een
0: beetje weg is hier. Maar die Jules stelt de hele tijd een foto van het cadeautje die er zou moeten komen. Maar die is er nog steeds niet. Hey, maar Jens, wel leuk dat je nog steeds luistert, hè? Zo is het ook weer. Donnie.
4: Hallo.
0: Hallo. Zeg het eens, jongen. Wat maakt jou zo'n goede vriend?
4: Nou, misschien uit een aparte relatie, vriendschap. Maar we beleven elkaar iedere dag.
0: Wat zeg je nou?
4: We eigenlijk boos op elkaar worden. Ja, hij heeft bijvoorbeeld een grote neus. Dus ik maak iedere dag zijn neus belachelijk. Of dat hij wat vinker is.
0: Dus jij zegt eigenlijk dat je elkaar een beetje moet roosten als je een goede vriendschap wil hebben. Dat is een beetje jouw punt.
4: Ja, en dan niet kwaad op elkaar zijn. Gewoon zeggen wat je wil. Ook al is het de waarheid, je kunt het hebben.
2: Ja, precies. Eerlijk kunnen zijn en een beetje beledigen, maar wel met een grapje.
4: Ja, maar ook bij de kern van waarheid.
0: Dus jij bent zo'n vriend die dan zegt van, hey, je stinkt, je moet even een deootje doen. Zo eentje ben jij.
4: Ja, ja.
0: Ja, ja, dat is op zich een goeie.
4: Maar ik krijg het dan ook meteen terug. Dus dan ben je mij wel over iets.
0: Ja. Nou, weet je, misschien wel leuk om dit even af te ronden. Dat hele lieve vriendschappelijke stukje. Dat je ons even roost.
4: Nee, jullie kijken niet roosten.
0: Natuurlijk wel. Wij zijn toch je vrienden via de radio? Dan mag je ook even iets gros over ons zeggen. Dan is onze vriendschap bij deze bezegeld.
4: Nee joh. Wat zou ik nou jullie zeggen?
0: Ja, probeer maar.
4: Nee. Ik kom op dit moment helemaal naar niks.
0: Nee?
4: Sorry jongens, nee.
0: Nou, dat is op zich een goed teken toch? Dat je niks over ons te melden hebt verder.
4: Nee, prima toch?
0: Kijk.
2: Nou, dan zal ik het wel even doen, Pet. Je hebt echt een fucking lelijk shirt aan.
0: Nou, wat zeg jij nou weer? Ja, en Donnie, je moet even een nieuwe kraket kopen.
4: Ja, eigenlijk had ik jullie moeten zien. Dat had ik wel kunnen zeggen.
2: Nou.
0: Ja, je kan meekijken. Maar Jules gewoon er lekker bij voor. Er staat weinig over. Fijne avond, Donnie.
4: Fijne avond.
0: Yo, doei.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Medusa en Rani, Silence.
0: Nieuw.
1: Jamie Jones, State of Mind.

0: 6, onderweg naar 10 over 6. En dan is het weer tijd voor de middagshow Mashup. Even een klein tipje van de sluier. Het heeft te maken met mijn vakantiebestemming, Jul.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Wat was het ook weer? Ibiza.
0: Nee. Oh, nee. Noorwegen.
1: Oh ja.
0: Ja? Gokje?
1: Geen idee.
0: Geen idee? Grootste artiest uit Noorwegen op de Slam Playlist is...
1: Haaland.
0: Oké. Okay. Middagshow Mashup krijg je zo meteen. Dit is Ed Sheeran.

0: Sheeran in de Slam Middagshow. You're the Bad Habits. Het is bijna lekker uit je fles om 6:10. Zometeen de Slam Middagshow mashup. Heb je nou al een idee, joh?
1: Ja, ik weet het wel.
0: Nou?
1: Geen Haaland, maar Kygo.
0: Ja, natuurlijk. Ik heb net deze Kygo verbouwd. Met een Canadees. Wie het is, hoor je zo in de Middagshow mashup.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je...

0: het een tikje anders doet.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel sensorine mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elk

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Europese landen doen niet meer mee met het WK voetbal als de FIFA doorgaat met het plan van voorzitter Infantino. Die wil het toernooi verkopen aan investeerders in de vorm van aandelen. De UEFA is fel tegen. Het eerste boycottmoment zouden de play-offs zijn voor het vrouwen-WK in oktober. Er is een nationaal crisisplan nodig voor extreme hitte, zegt Veiligheidsinstituut NIPV. Nederland is nu niet goed voorbereid. Het instituut keek naar de maatregelen die werden genomen tijdens de hittegolf in juni met code rood en die verschilden nogal. Zo gingen sommige scholen dicht en andere niet. Burgemeester Schouten van Rotterdam negeert het protest tegen de oorlog in Gaza tijdens de jaarlijkse Holocaustherdenking in Rotterdam. Betogers verstoorden de speech van de Israëlische ambassadeur. Schouten wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment en zei alleen: het gaat om de herdenking van de weggevoerde Joden. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat Nederlandse trucks die toch de Merwedebrug pakken wel een forse boete kunnen krijgen en buitenlandse niet. Het komt door verschillende Europese regels. Maar dat vindt de brancheclub niet uit te leggen aan de leden. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet veel. 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm. 24 tot 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
4: Dankjewel René. Middagshow mashup krijg je zometeen ook. Corona komt eraan. The Rhythm of the Night. Even lekker terug naar de 90s. Eerst Slam verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen. En dit zijn de langste. A9 richting Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen word je omgeleid. Kost je nu 20 minuten. De A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartiertje daar. A22 richting Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk. Je zou zeggen dat is een klein stukje. Maar kost je toch 10 minuten daar. En de A73, de laatste in het overzicht, richting Nijmegen. Nimma. Tussen Horst, Noord en Venray. Een ongeluk kost je een half uur.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
11: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
12: Hè? Nu alweer?
11: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
12: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
11: Ook dan moet je aangifte doen.
12: Nou, goed dat je het zegt.
11: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
12: Handig?
11: Ja, van de Belastingdienst.
2: Elke vrijdag 24.

0: Corona, the rhythm of the night hier in de Slam Middagshow.
1: Slam Middagshow. Mashup.
0: Oh joh, we zijn een beetje aan de vroege kant. Dat is eigenlijk de eerste keer in deze middagshow dat we aan de vroege kant zijn.
2: Nooit.
0: Nee, eigenlijk zou ik nog 1 minuut moeten wachten voordat ik de middagshow mashup mag instarten.
2: Ja goed, maar nu wachten we ook al hoor. Voor deze ene keer dan.
0: Mag het?
2: Omdat het de laatste is. Voor de vakantie.
0: Voor de vakantie. Hey, vandaag in de mashup, middagshow mashup. Ja, ik ga naar Noorwegen op vakantie. Ik ga een mooie campertrip maken, dus ik moest denken aan...
2: Kygo.
0: Hoe
2: kan het ook anders? Mijn favoriet.
0: Jouw favorietje. Hij komt uit Noorwegen, deze beste meneer. En Justin Bieber, die heeft natuurlijk opgetreden tijdens het WK, hè? Nu is er een online veiling geweest met voorwerpen.

0: zoveel geld opgebracht.
1: Alles bij elkaar?
0: Ja.
1: Wat er opgebracht? 300 miljoen.
2: Nee, 300 miljoen, joh, wat denk je nou zelf? Dat zijn al die spelers bij elkaar nog niet eens waard. Ja, dat wel trouwens, maar... Nee, 570.000 euro.
1: Oh, dat lijken die zo.
2: Dat is al half miljoen, dat is hartstikke veel geld.
1: Ja, dat is heel veel geld.
0: Ja, dus ik denk misschien leuk om Kygo en Justin dan vandaag, hè? Vond ik een leuk actueel haakje in de mashup te gooien. Deze werkt best wel lekker als je mij vraagt, hoor. Justin Bieber, Let Me Love You. En Kygo, Whatever. Vandaag in de middagshow mashup. Laat vooral even van je horen via de Slam app. Wat vind je van deze mashup? We gaan, joh, lekker uit je fles.

0: Shop.
1: Met vandaag Kygo, whatever, die eigenlijk ook met Ava Max is natuurlijk, hè. En Justin Bieber daardoorheen, Let Me Love You, vinden van Jul.
2: Ja, waanzinnig.
1: Ik denk, je gaat nu zeggen, niet zo goed eigenlijk.
2: Nee, dat wilde ik eigenlijk zeggen, maar ik dacht, joh, omdat het de laatste is voor de vakantie, ik zeg toch gewoon, ik heb er ontzettend van genoten. Wat maak je dat toch over?
1: Fijn dat je zelfs als je niet, dat je mij gewoon een goed gevoel geeft over deze
2: week. Leuke vriendendag, hè.
1: Ja,
2: ik hou van je.
1: Heel goed, ik ook voor jou, lieverd. Chainsmokers komt eraan naar de Grand Slam van deze week.

0: De Chainsmokers hoor je waar ze horen. Natuurlijk hier bij Slam. Dit was Something Just Like This. Hier in de Slam Middagshow met Patrick en Julia.
1: Ik heb nog een aantal leuke zomerfeitjes.
0: Oh, daar gaan we weer. Oh, ja, het is natuurlijk een dag voor de vakantie. Ja. Ja, misschien wel leuk deze dag voor onze vakantie dat je nog wat, even een paar doet. Even kijken. Ik pak even jouw tune er weer bij.
2: Jules Random Zomerfeitjes.
0: Onze Julie Bars natuurlijk van de feitjes. En ze heeft natuurlijk ook een bepaald hokje in haar hoofd waar allemaal leuke zomerfeitjes staan, ja, in het hoekje staan.
1: Ja, en dat heb ik zeker. Ik zal het kort houden dan gisteren ongeveer.
0: Ja, gisteren kregen we een hele spreekbeurt. Dat had ik niet per se. Doe maar gewoon wat leuke feitjes.
1: Ja, 4 op de 10 Nederlanders neemt hun koffiezetapparaat mee op vakantie.
0: Sorry?
1: Ja, doe je dat nooit?
0: Nou ja, ligt eraan waar ik naartoe ga. Maar als ik ergens met... nou,
1: op zich... Vind jij wel een type daarvoor?
0: Ja, trouwens, ik zeg wel... maar als ik met de auto ergens naartoe ga... en het is een camping... dan gaat het Nespresso-machientje mee. Want ja, je weet nooit wat je aantreft.
1: Dat was er ook met Joop, vorig seizoen van B&B Vol Liefde.
0: Oh ja, maar die kwam echt met een bonenmachine aanzetten.
1: Ja, dat was een hele grote koffiezetapparaat. En toen viel iedereen eroverheen. Maar als ik het nu zo lees, 4 op de 10 Nederlanders doet dat ook...
0: Ja, maar hebben we het dan over een complete bonenmachine of gewoon een espresso-machine, ja, wat ik bedoel?
1: Koffiezetapparaat of koffiezetapparaat?
0: Nee, want zo'n klein espresso-dingetje met een klein cupie erin...
1: Oké, haalt wel eens een barista ding.
0: Ja, dat bedoel ik. Dat vind ik wel een verschil.
1: Oké, 1 op de 3 vrouwen pakte de koffer van hun partner in.
0: Oh, echt?
1: Nou, sorry, dan vraag ik een scheiding aan.
0: Nou, ik ook, want ik pak die van mijn vriendin in, hoor. Dat is geen grap.
1: Huh?
0: Ja, ik ben de avond ervoor ben ik al aan het ordenen, sorteren en inpakken.
1: Je gaat toch niet de koffer van Romy inpakken?
0: Jazeker wel, want zij wil 10 minuten voordat we weggaan de koffer inpakken. Ja, bij ons is het echt een beetje omgedraaid thuis, hoor. Dus zij gooit alles op een bult op ons bed en dan zorg ik dat het een beetje in de koffer
1: past. Ja, maar wat maakt het nou uit dat zij haar kleren 10 minuten van tevoren inpakt?
0: Omdat ik daar stress van krijg.
1: Hoezo? Jij hoeft toch die bikini?
0: Nee, maar wij moeten wel over 10 minuten weg. Ja, zij zet een uur voordat we weg moeten, zet zij de wekker. Ik word helemaal stress van. Ik wil de avond voordat wij weggaan, wil ik alles klaar hebben staan. Ja.
1: Hey. Oh, nou, ik doe het ook, hoor.
0: Outie Patrick, daar zit hij.
1: Ja, toen ik daar een nachtje, Tomorrowland, toen ik daarin ging... moest ik ook, had ik ook 5 minuten voordat ik wegging. Vroeg in de ochtend dacht ik, oh ja, ik neem wel even een onderbroek mee.
0: Dat meen je
1: toch niet? Dat was het ook. Ik had geen tandenborstel mee. Ik kwam over, daar achter.
0: Je bent toch geen zwerver, Jul? Ach, nee, dat trek ik echt niet.
1: Ja, toen moest ik ook diezelfde kleren weer aan de volgende dag.
0: Ah, doe niet zo. Echt, dat meen je toch. Dan hou je toch een nieuw shirt ergens.
1: Ja, nee. Oké, 1 op de 8 Nederlanders zegt door ruzie over de vakantie... geen zin meer te hebben om weg te gaan.
0: Oh, dat vind ik best wel veel.
1: Ja, 1 op de 8. Dus als je... Heb je ruzie over vakantie?
0: Nee.
1: Oh shit, dit liedje gaat.
0: Ja, je hebt
1: 30%, 88% van de vrouwen neemt spullen mee op vakantie... die ze uiteindelijk niet gebruiken.
0: Goh.
1: Ja.
0: Ja, maar dit verbaast niemand.
1: Ja, anders voor de zekerheid, toch?
0: Ja, nee, maar ja. Trouwens, ik ben er eigenlijk ook wel eentje van. Ik neem zeg maar een stuk of 8 shirts mee en dan gebruik je er 6.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat iedereen het heeft. Ja. Oh, dat is keurig binnen de tijd gedaan. Dus hebben we even... Ja, ja.
1: Nog alles goed.
0: Oh, een beetje nerveus van.
1: Ja.
0: Ja. Hoppa.

0: Beatboxen hier bij Slam in de Middagshow. En Jul, ik heb een gigantische primeur zometeen.
1: Oh jee.
0: Ik heb letterlijk net een mailtje gekregen.
1: Ja.
0: Met de nieuwe Swedish House Mafia.
1: Niet waar.
0: Ik zweer het je.
1: Die krijg jij?
0: Ja, die krijg ik.
1: Nou.
0: Ja, ik snap ook niet waarom ik die krijg.
1: Nou, wat leuk.
0: Ik moest hem ook doorsturen naar de muziekredactie. Van misschien moet hij daarheen. Maar die hebben we net binnengekregen. En ik denk, ja, die stop ik natuurlijk gelijk zometeen in beatboxen. Dat snap je ook wel.
1: Heel goed.
0: Toch? Dus zeker. De nieuwe van de Swedish House Mafia hoor je zometeen hier.
1: Ja, dit is veel leuker.
0: En dit is een favorietje van ons Jul. Energy. G-spot hoor je zometeen. Ja, ik kan hem nooit vinden, maar eindelijk gevonden.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag. 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf.

0: Plus, korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
5: Nee, niet die ober.
4: Zullen we deze zomer weer?
5: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
6: Grand Italia.
7: Thuis in Italië.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: Nou, hè?
10: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
17: Goedenavond, Slam weer op Detour, weer online. Er kan een buitje vallen. Vannacht is het weer droog. Het koelt een beetje af naar 17 graden vannacht. Morgen bewolkt, kans op een buitje, vooral in het noorden in de middag. Wel wat zon, het is 24 tot 30 graden. Slamverkeer op Flitsmeister, 7 vertragingen en dit zijn de langste. De A8 richting Zaandam, tussen Zaanstad Zuid. En de brug over de Zaan, daar 10 minuutjes. A9 richting Alkmaar, tussen Rotterpolderplein en Vels. Daar word je omgeleid, kost je nu 11 minuten. A12 richting Oberhaus, tussen Oud-Dijk en Duitsland, 10 minuutjes. De A37 richting Meppen Duitsland, tussen de Nederlandse grens en Duitsland, 10 minuutjes daar. En de laatste het overzicht is de A73 richting Nijmegen, tussen Horst en Noord, of Horst Noord en Venray. Door een onderzoek naar een ongeluk kost je nu 10 minuten. Er wordt op maar liefst 17 plaatsen geflitst in Nederland. Dat is best wel veel. Je kan ze allemaal terugvinden in de app. We gaan nu naar het ANP. Daar zit René met de headlines. Hi René.
18: Goedenavond. Nederland moet een nationaal crisisplan maken voor extreme hitte, zeggen experts. Er moet één duidelijk draaiboek zijn met daarin bijvoorbeeld aangepaste werktijden en aandacht voor kwetsbare mensen. De Europese Voetbalbond dreigt met een boycot van het WK. FIFA-voorzitter Infantino wil het toernooi in aandelen gaan verkopen aan investeerders en de UEFA is daar fel tegen. Ze spreekt ook namens de KNVB. En in Engeland kunnen voetballers en coaches voortaan op strengere straffen rekenen als ze discrimineren. Voetbalbond FA scherpt de regels aan. Wie discrimineert wordt voor minimaal 10 wedstrijden geschorst. Eerder was het nog 6. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
19: Patrick en Julia.
17: En ik heb hem net binnengekregen. De nieuwe van de Swedish House Mafia. Je hoort hem zometeen in beatboxen.

0: Speciaal voor ons Jultje G-Spot en Energy. Hoor je hier in de middagshow. Beat boxen. Wij gaan de ring weer in, Julia. Zo vlak voor onze vakantie gaan wij eens even twee liedjes aan je voorstellen. Eentje heb je sowieso niet gehoord, want die heb ik net in de mail gekregen. Welke dat is, hoor je zo meteen. En hoe die klinkt ook vooral natuurlijk. Jij mag stemmen zo meteen. Je appt even Jul of Pat. Julia of Patrick. App je door via de Slam app. Meeste stemmen gelden. En we krijgen allebei 10 seconden de tijd om te pitchen. Jul, ben je klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
2: Team Julia.
1: Ja, het waanzinnige duo Prospa en Clooney hebben weer een nieuwe track uit. Het is de eerste track van het debuutalbum van Clooney. Het is Good Girl en daar heb ik gisteren mee gewonnen.

0: Ik heb echt net een mailtje gekregen met daarin de nieuwe van de Swedish House Mafia. Hij is echt net uit.
1: Allernieuwste.
0: Samen met Licky Lee, die ken je nog van I Follow Rivers. Happiness is so sad.

0: Volgens mij hebben we twee hele lekkere liedjes aan je voorgesteld. En nu heb jij als luisteraar dan toch wel een hele moeilijke taak om een keuze te maken. Welke wil je horen? App even Patrick of Julia met de Slam app meeste stemmen gelden. En de uitslag die krijg je zometeen. En trouwens, audio-appjes vinden we het allerleukste. Dan kun je ook even je mening geven over het liedje natuurlijk.
1: Allerleukst.
0: Allerleukst dus. De Prosper Clooney of Swedish House Mafia.

0: jij mag stemmen. Je hebt even Julia of Patrick met de Slam App. Dat is alles wat je hoeft te doen. Jul, mag ik van jou misschien een kleine tussenstand?
1: Jij staat wel erg voor.
0: Erg voor zelfs?
1: Ja, erg voor.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, dat had ik niet verwacht.
1: Oh, nee, ik ben eigenlijk wel een beetje.
0: Ja?
1: Ik sta wel achter mijn eigen nummer, maar...
0: Nou, mag ik hopen. Het heet beatbox, hè? We moeten wel een beetje competitief blijven hier zo. Oké, Prosper Clooney, wil je die horen? Heb je Julia met de Slam App op de nieuwe Swedish House Mafia? Dan heb je nog even Patrick. Want je kan nu het verschil maken. Dit is de nieuwe Zee. Nee, is niet waar. Ja, ik zit zo in die nieuwe muziek.
1: Bijna nieuw.
0: We zitten de hele tijd, ja, die is nieuw, die is nieuw. Deze is niet nieuw. Nee, deze is al een paar jaar oud. Dit is niet nieuw, maar wel Zed. Clarity.

0: Zed, you're the clarity. Beat boxen. Oei, welke gaat het worden? De nieuwe van Prospa en Clooney of de nieuwe van de Swedish House Mafia, die echt net uitgekomen is?
1: Ik weet nog niet. Zullen we even naar de Audi-appjes luisteren?
0: Dat lijkt me goed.
1: Ja.
0: Donnie!
2: Is het niet mogelijk om ze alle twee te draaien?
0: Nee.
2: Verbreek gewoon één keer even de regels en draai ze alle twee. Want ik kan moeilijke keuze maken, maar als ik dan toch zou moeten kiezen, dan ga ik voor Swedish House Mafia, Team Patrick.
0: Kijk eens eventjes. Nou, dan is de keuze toch gemaakt, Donnie. Ja, nee, allebei draaien wordt een beetje moeilijk, hè. Even kijken, Martijn.
3: Ai, ik had weer zo graag op Team Julia gestemd. Maar helaas, ik ga toch lekker zweven met Team Patrick. Dus mijn stem, Team Patrick.
0: Heel goed, dankjewel jongen Jens.
4: Doe mij maar Team Julian.
0: Julian zelfs, oké, Leslie.
5: Team Petje natuurlijk.
0: Heel goed vriend, lekker hoor. We hebben maar even op Team Petje.
6: Oh, jongens, wat maken jullie het moeilijk.
0: Ja.
6: Maar, Julia, ook een hele lekkere, maar ik ga toch voor Team Patrick. Ondanks dat het een hele moeilijke strijd is vandaag.
0: Ja, het is
6: ook. Want ik vind ze beide heerlijk.
0: Heel goed. Ik pak nog even Noah mee, want Noah is mijn vriend. Ik weet het, die stemt altijd op mij. Let op.
7: Yo, hier ben ik weer. Vandaag ben ik jarig. En we gaan deze keer op papa Petje.
1: Woehoe! Ja, nou, wat een verrassing. Gefeliciteerd ook.
0: Lang zal die leven. Lang zal die leven. Doe je mee?
1: Nee. Is er nog één?
0: Wat?
1: Waar is dat ze?
0: Nog eentje.
8: Julia!
1: Kijk.
0: Okay. Die is wel heel duidelijk. Wie zit er tegenover mij?
8: Julia!
0: Ja. Wie is die chick hier in de studio? Dat is...
8: Julia!
0: Ja, man. Nou, wie heeft er gewonnen? Wordt het Team Patrick of Team...
8: Julia!
0: Julia heeft de uitslag.
1: Het is met 91%.
0: 91?
1: Patrick.
0: Oh! Nooit gebeurd, dus niet...
8: Julia!
9: Slam beatboxen.
0: Nou joh, na de vakantie heb je weer een kans, toch?
1: Zo weet.
0: Dat is het. Nou,
8: Julia!
0: Ik hou wel van je en dit is de nieuwe van de Swedish House Mafia.

0: Tiësto en Sarah Larsson. Hier in de Slammiddagshow, you're the word. Blijf luisteren, zometeen naar hoogbezoek hier in de studio. Stefania zit hier zometeen. Die komt even met een nieuw liedje langs. Dat is toch leuk, hè, Jul?
1: Superleuk.
0: Slam. Coming up. En dit hoor je ook zometeen.

0: Deze week in de bonus. Aha, Galia en Cantaloupemeloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een nationaal crisisplan nodig voor een hittegolf, zeggen experts. Ze keken naar de maatregelen tijdens Code Rood in juni. En die verschilden sterk per gebied. Daarom pleiten ze voor één duidelijk draaiboek. Het moet gaan over bijvoorbeeld koelteplekken, aangepaste werktijden en het verkeer. Ook Nederland gaat het WK voetbal boycotten als de plannen van FIFA-baas Infantino doorgaan. De KNVB staat helemaal achter het verzet van de UEFA. Infantino wil de competitie verkopen aan investeerders, maar het moet gaan om het belang van de sport, niet om commercie, zegt de KNVB. De Engelse voetbalbond FA komt met strengere straffen voor discriminatie. Spelers en trainers die de fout ingaan op het gebied van iemands kleur, ras, geaardheid of religie worden voor minimaal 10 duels geschorst. Eerder was dat nog 6. Volgens de FA is een hardere aanpak nodig om de discriminatie uit te bannen. Een opsteker voor de Belgische wielrenner Wout van Aert. In de tweede etappe van de Ronde van Denemarken leek hij de massasprint net niet te hebben gewonnen. Maar toen de fotofinish nog een keer werd bekeken, bleek hij toch de snelste. Van Aert won gisteren ook al en is nu leider in het algemeen klassement. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het ietsje koeler, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
6: Dankjewel René. Het is 7 uur geweest. Slam verkeerd door Flitsmeister. Er zijn 4 vertragingen. De A9 richting Alkmaar tussen de brug over het Zijkanaal C en Velsen. Word je omgeleid, kost je nu 10 minuutjes. A12 richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland. Ook 10 minuten daar. De A22 richting Beverwijk tussen Velsen en IJmuiden. Oprit ligt daar 5 minuutjes. En de laatste in het overzicht A58 richting Breda tussen Tilburg, Reeshof en Bavel. Afrit dicht daar. Je kan keren bij afrit Ulvehout. Dat is nummertje 14, dat je het even weet. Ik heb voor je uitgezocht. 10 minuutjes vertraging. Flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Patrick en Julia.
5: Laatste uurtje Slam Middagshow.
6: Ja.
5: Met zometeen Stefania in de studio. En die heeft een nieuw liedje meegenomen. En die is echt heel erg lekker. Hoor je nou Fifth Harmony en dit is Bebe Rexha.

0: 7 uur geweest. Farruko hoor je zometeen met Pep als die gigantische zomerhit. En over powervrouwen gesproken. Ze heeft voor Griekenland meegedaan aan het Songfestival. En ze was daar volgens mij ook een van de jongste deelnemers ooit. Gaat nu als een raket met haar carrière. Laat je horen voor Stefania! Nou, wat leuk dat je er bent.
1: Dank je. Ja, dank je wel dat ik hier mag zijn.
0: Is dit jouw eerste keer slam ook?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Wat leuk dat je dan bij ons op de laatste dag en voor onze vakantie deze primeur.
1: Dat vind ik ook echt heel erg leuk.
0: Hé, we kennen jou inderdaad. Tenminste, ik. Hè, misschien dat andere mensen jou al van... Je hebt natuurlijk al een behoorlijke carrière, maar van het Songfestival. En we hadden net achter de schermen, hadden het wel eventjes over. Maar jij was 17 toen jij meedeed voor Griekenland, want jij hebt Griekse roots, met het Songfestival.
1: Ja, jong hè?
0: Dat is zo jong.
1: Ja, het is echt heel jong. Ik denk dat ik ook inderdaad, wat je net zei, een van de jongste ooit was. Voor Griekenland dan. Dus het was heel spannend, maar wel echt onwijs leuk.
0: Maar hoe was dit? Want dan ben je gewoon nog een kind eigenlijk. Zeg maar, hoe is het om op zo'n jonge leeftijd mee te doen? Want je weet dat heel die wereld kijkt.
1: Ja, nou ja, ik werd daar wel kleintje genoemd. Dat wel. Dus het was wel... Ik zag daar bijvoorbeeld tafelvoetbal. Ja, dan ben ik de enige die natuurlijk daar naartoe loopt om te spelen.
0: Oh ja.
1: Dus ja, dat was het wel. Ja, ik was echt het kleintje daar. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat juist omdat ik zo jong was... had ik meer energie dan de rest of zo. Omdat ja, de rest was dan om 12 uur 's nachts. Wanneer dan alles klaar was, waren zij kapot. En ik dacht alleen maar, jee, jee, jee. Dus ik wilde alleen maar door.
0: Energie voor 3.
1: Ja.
0: Natuurlijk. Ja. Een leuke spring in het veld. Ja, dat is toch waanzinnig. Zou je weer mee willen doen ooit?
1: Ik zal zeker weer ooit een keer mee willen doen. Maar nog niet, nog niet.
0: En waarom nog niet?
1: Ja, ik denk dat het gewoon nu sowieso... met alles wat er gaande is nu rondom Eurovision... ik
0: discussies,
1: vind het allemaal, ja, ik wil me daar eigenlijk niet zo heel erg mee bemoeien. Dus dan,
2: en we zijn natuurlijk net al, zou je dan dat weer voor Griekenland meedoen?
1: Maar voor Griekenland wel.
2: En niet meer voor Nederland. Of niet voor Nederland.
1: Ja, kijk, als ze echt naar me toe komen en zeggen we willen je, dan denk ik erover na. Maar het liefst wel voor Griekenland, ja.
0: Wil je gevraagd worden of ga je zelf over een paar jaar ook een balletje opgooien?
1: Ik denk dat ik over een paar jaar dan... tenminste, als ze dan niet naar mij toe komen, dan ga ik wel naar hun toe. Ja, precies. Met een liedje.
0: Ja, leuk hoor. Leuk. Hey, en wat ik net ook zeg, je bent natuurlijk ook gigantisch aan het knallen met je carrière daaromheen. Gewoon leuke liedjes uitbrengen en weet ik wat. Daarom ben je natuurlijk ook, want je hebt een nieuw liedje uit. Die gaan we zo draaien. Maar ik mag je ook even feliciteren, want jij bent net klaar op de Herman Brood Academie.
1: Ja.
0: Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Eindelijk.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Ja, ik moest eigenlijk 5 jaar geleden al... Vier jaar geleden.
0: Maar toen kwam het Songfestival even tussendoor.
1: Het is allemaal zo hectisch. Dus ik dacht totaal niet meer aan school. Ik was echt gefocust op carrière. En op een gegeven moment kwam ook expeditie erbij. Dus dat was ook even dat ik dacht van... Nou, dan moet ik even trainen en trainen en trainen. Dus ja, uiteindelijk dacht ik van... ik moet echt een mbo-diploma hebben. Want ik wil dat gewoon. Ik wil die gewoon in mijn pocket hebben. Dus toen heb ik even een jaartje mijn best weer gedaan. En nu heb ik hem.
2: Ja, want je wilde hem toch wel heel graag halen.
1: Ja, zeker. Ja, maar ik deed het ook vooral voor mijn ouders.
0: Oh?
1: Want die vinden het wel belangrijk. Kijk, ja, als ik zelf persoonlijk denk ik van... Ik ben heel dankbaar dat mijn carrière zo lekker gaat... dat ik eigenlijk geen diploma nodig heb. Dus daar ben ik echt heel dankbaar voor. Alleen mijn ouders die zeiden wel van... Ja, het is wel een must.
0: Nee, haal nou even een papiertje voor het geval dat.
1: Precies.
0: Maar die les hebben we toch allemaal vroeger gehad. We hebben toch altijd te horen gekregen van haal even een papiertje.
1: Ja, dat heb ik gedaan.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En voor de mensen die niet precies weten, maar de Herman Brood Academie is denk ik de grootste muziekopleiding van Nederland die je kan doen.
1: Ja, klopt. En het lijkt heel makkelijk, maar het is echt best wel lastig.
0: Dat is best wel pittig hoor. Wat is het leukste wat je daar geleerd hebt? Qua muziek maken en zo.
1: Ik vond het altijd leuk om te praten over de procenten. Hoeveel mensen verdienen. Over contracten.
0: Het gaat over geld bij jou.
1: Ik vond het best wel belangrijk. Want ik was natuurlijk heel jong toen ik al in de muziekbusiness stapte.

0: dat soort dingen. En ik wilde eigenlijk gewoon weten van hoe werkt dit? Hoeveel procent krijgt mijn manager? Hoeveel procent krijgt mijn label? Wat gebeurt er als ik dit contract onderteken? Is het een voordeel of zijn er alleen maar nadelen? En dat soort dingen.
1: Oh, dus jij weet ook echt wel het nodige van contracten.
0: Ja, je kan mij niet...
1: Ik kan jou niet beflikkeren. Nee. Oh, maar dat is een hele goeie dat je dat doet. Want weet je hoeveel artiesten achteraf gezeik hebben gehad met labels en zo?
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, dus, en dat is ook wat je eigenlijk gewoon echt leert. Als allereerste bij de Herman Brood Academie. Gewoon van, yo.
1: Goed hoor.
0: Ja, dat is best wel chill.
1: Hey, je hebt een nieuw liedje uit. En die heet Do You Want It Right Now. Jij hebt een echt wel een slam classic gepakt. Echt een goede dance classic van Armen van Helden.
0: Ja.
1: Dan slaan wij natuurlijk sowieso al aan. Want dat vinden wij een hele goede track. I Want Your Soul. En jij hebt, je hebt er echt een hele goede nieuwe versie van gemaakt. Waar gaat het liedje over?
0: Het liedje gaat eigenlijk over... Het klinkt heel cliché, maar dat ik een jongen gewoon wil.
1: Dat je een jongen wil?
0: Ja, nou, ik wil gewoon niet meer wachten. Het is gewoon nu of nooit. En pak je kans. Dat is letterlijk een beetje...
1: Over wie hebben we het dan?
0: Op dit moment niemand in mijn leven, helaas. Nee.
1: Zou je het willen weer?
0: Ik sta er altijd voor open. Dat wel. Het is, ik ben lekker aan het focussen op
1: goed zo, dingetjes, op contracten.
0: Familie. Contracten en procenten. Ja,
1: procenten. Stefania in de studio, wil je jezelf aankondigen? Dan gaan we hem even primeuren hierbij.
0: Yes, dit is Stefania met Do You Want It Right Now.

0: lekker zeg. Laat je horen voor Stefania. Do You Want It Right Now? Zo heet hij de nieuwste. En ze zit hier bij ons in de Slam Studio. Ik vind het echt, echt een goed liedje.
1: Dankjewel. Ik ben er ook echt heel blij mee.
0: Nou, gelukkig maar. Het zou wel zijn dat je zegt van nou, kan het niet mooi.
1: Ja, ik vind het vreselijk.
0: Ja, ik vind het vreselijk. Wat een kutmuziek. Ja. Nee, ik vind het echt heel goed. Wat is je grootste droom nog, Stefania? Wat zou je nog willen doen?
1: Mijn grootste droom is eigenlijk Beste Zangers, vind ik heel erg leuk.
0: Oh, de tv-programma.
1: Ja, vind ik echt heel erg leuk. Ik merk dat dat toch wel een grote kans is in je carrière. Dus dat lijkt me heel erg leuk.
0: Ja, dan kom je goed in de picture te staan. Kijk naar een Davina Michel natuurlijk. Hè,
1: ja, die dan behoorlijk, geeft een enorme boost.
0: Ja. Met wie zou je dan mee willen doen? Welke artiest nog meer?
1: Guus Meeuwis. Ik ben een mega fan van Guus.
0: Oh ja.
1: Dus het lijkt me echt leuk om een duetje met Guus te doen. Ja. Maar ik denk niet dat hij dat...
0: Jij het niet. Ik weet ik trouwens dat Guus luistert heel vaak naar dit programma.
1: Oh ja, ik vind hem echt een van de beste eigenlijk. Misschien wel de.
0: Welk liedje zou je met hem willen doen? Een Nederlandstalig?
1: Ja,
0: of,
1: ja, wel gewoon Brabant, denk ik.
0: Ja?
1: Lijkt me wel leuk, ja.
0: Want dan denk ik aan Brabant. Leuk. Dus Beste Zangers zou je nog graag willen doen. Wat verder nog? Ja.
1: Ik zou heel graag een eigen concert willen geven. In de Melkweg, denk ik. Ja, Amsterdam.
0: Nou, dat moet toch te regelen zijn?
1: Ja, dat lijkt allemaal heel makkelijk hoor. Maar dat...
2: Is niet zo makkelijk.
1: Nee, en ik ben ook zo iemand die niet durft. Dus ik durf dan niet. Want ik denk van ja...
0: Doe jij het organiseren of op het podium staan?
1: Dat ook. Op het podium staan vind ik fantastisch. Maar meer het organiseren van... Ja, kopen mensen wel een ticket of dat soort dingen. Ik denk dat elke artiest dat wel heeft.
0: Mm-hmm.
1: Maar op een gegeven moment heb je gelukkig een label voor je... die even die ene push kan geven en die tegen
0: die
1: je
0: helpt.
1: Het komt goed.
0: Hey, en acteren doe je ook?
1: Ja, zeker.
0: Jij hebt een nieuwe rol te pakken, zag ik, in Woeste Grond.
1: Ja, fantastisch.
0: Wat is de Woeste Grond is een serie, daar komt nu een film van.
1: Ja,
0: zeg het goed zo?
1: Een hete zomer heet de film.
0: Een hete zomer.
1: Ja, dus het wordt echt fantastisch. Ik heb nog nooit zo'n leuke crew meegemaakt. Ze zijn echt heel lief.
0: Wat voor type speel je dan?
1: Ik weet niet of ik dat mag zeggen.
0: Jawel, dat kan wel. Ik zie je manager meeschudden, maar...
1: ze flirt veel.
0: Ze flirt veel?
1: Ja, dat is wat ze doet.
2: Leuk. En
1: voor de rest kan ik niks zeggen.
2: Waar kunnen we dat zien?
1: Volgens mij 28 januari is het in de bioscoop.
2: Oeh.
0: 28 januari. Als er buiten weer sneeuw ligt, dan kunnen we jou
1: kunnen we daar
0: een flirtende Stefania kijken op het witte doek. Ik vond het superleuk dat je er was.
1: Dank je wel.
0: Heel veel succes met je nieuwe liedje. En nou ja, laten we toch hopen dat jij binnen nu een jaartje keer in de Melkweg staat, toch?
1: Dank je wel. Ik hoop
0: dan,
1: het.
0: Dan zijn Julia en ik daar zeker bij.
2: Staan nogmaals, we helemaal vooraan.
0: Ja, wij zijn helemaal vooraan. Laat Jorre voor Stefania! Kaigo hoor je zometeen. En dit is Farruko met Peppas.

0: hier bij Slam. Jolder, zometeen doen wij de Slam Zomer spelen. Voordat wij lekker op vakantie gaan. En wij gaan weer hele mooie prijzen weggeven. Wat heb je meegenomen vandaag, Jol?
1: Ik heb weer de Slam Fanny Pack, maar ook de Slam House-up in de pauzekousen en de bucketset.
0: Kunnen we het een beetje aandikken vandaag? Want dit, wij gaan
1: en hij wordt nog iets...
0: Kan er nog voller. Iets vets bij?
1: Er komen nog allemaal leuke...
0: Misschien een handtekening van Anouk Hendricks. Oh. Van Julia Maan.
1: Een foto van ons.
0: Ja, nou, we maken hem extra dik vandaag, dat beloven we. We gaan er toch

0: inzicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Hey ondernemer.
7: Hallo?
6: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij

0: Kom dan neer.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Je weerupdate door Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het wel droog. Het koelt een beetje af naar 17 graden. Morgen bewolkt, kans op een buitje, vooral in het noorden. In de middag een zonnetje, 24 tot 30 graden. Dankjewel Weer Online. Slim verkeer dan door Flitsmeister. Er zijn twee vertragingen. De A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 10 minuutjes. En een kwartiertje op de A58 richting Breda tussen Tilburg, Reeshoffen en Bavel-Daar.
7: Patrick en Julia.
6: Zometeen de Slam Zomerspelen. Hele mooie prijzen. Wie

Slam met je mee deze zomer. Luister je overal. Via DAB+, Smart Speaker en de Slam App.

0: Is ze zeker.
1: Wauw!
2: Nou joh, ik heb je nog nooit een liedje zo enthousiast mee zien zingen van A tot Z.
1: Ik vind het zo'n leuk nummer.
2: Ik wist niet, waar komt dit ineens vandaan? Is dit zo'n favorietje van jou?
1: Ja.
2: Is dat niet?
1: Ja.
2: Oh, nou, kondig je hem zelf even af.
1: Dit was It Girl van Jason Derulo. Oh.
2: Je zegt het alsof je hem ook...
1: Op slam.
2: Alsof je vanavond op hem wil zitten.
1: Ja, dat wil ik ook.
2: Oh. Dat wil ik ook, zegt ze. Hola.

0: Slam Zomerspelen! Laatste voor de vakantie. Tenminste, Jon en ik gaan op vakantie.
1: Heel lang.
0: Heel lang. Wij hebben een heel leuk spelletje voor je vandaag. We doen de Slam Zomerspelen tijdens de Slam, tijdens de zomervakantie. En de Slam Zomerspelen zijn dan weer elke dag anders. Want het is een beetje, ja, we refereren een beetje naar de camping, toch? Dan doe je elke dag ook een ander spelletje. Je gaat niet elke avond zitten klaafjassen.
1: Ik moest zo lachen vanmiddag tijdens de lunch. Jij was er nog niet. En toen ik met een paar collega's zat buiten in de zon.
0: Lekker.
1: Toen hadden ze over de zomerspelen.
0: Leuk. Oh, is het zelfs voor het besproken?
1: Ja, en dat jij toen zei, ik vind eigenlijk het alleen maar leuk om te bussen in plaats van bordspelletjes te doen op de camping. Ja. Je bent zo'n raar type. Bussen is toch niet leuk? Dus alleen als je 16 bent, is dat toch leuk?
0: Nou, wat wil jij dan? Bussen is hartstikke leuk.
1: Stef stuntpiloot.
0: Ja, maar dit doe je net of ik een of andere puber ben. Dat is gewoon een hartstikke leuk spelletje.
1: Niemand meer die na zijn 21ste drankspelletjes gaat doen.
0: Nou, ik wel. Ik vind dat gewoon heel... Iedereen vindt bussen leuk.
1: Niemand verder...
0: Wij gaan vanavond terras op, gaan we even bussen.
1: Oké.
0: Hey, de zomerspelen voor vandaag. Ik ben natuurlijk een tijdje de camping geweest. Ik was laatst bij het camping Het Rode Uiltje. En ik heb daar echt wel... Ik denk wel 16 geluiden opgenomen van dingen die je daar gewoon dagelijks gebruikt op de camping. Ik denk, waarom doen we niet nog even een leuk geluidje? Want dat vind ik toch het leukste onderdeel van de zomerspelen. Dus wij hebben voor jou een geluid. Jij moet raden, wat is dit wat je gebruikt op de camping? Dus dat is een goeie om in je achterhoofd te houden.
1: Ja.
0: He, er zijn zenders die laten gewoon hele random geluiden horen. En dan, ja, ben je maanden bezig om dat te raden.
1: Voor heel veel geld.
0: Voor heel veel geld, ja. Maar wij hebben hier gewoon een fantastisch prijspakket. En dat kun je binnen nu in 10 minuten winnen. Dus wat heb je liever?
1: Weet je wat misschien nog leuker is?
0: Nou.
1: Ik ga het pakket verdubbelen.
0: Wat zeg jij nou?
1: Ja.
0: Ga jij het pakket verdubbelen?
1: Ik ga het pakket verdubbelen.
0: Ga je het pakket verdubbelen?
1: Zodat niet alleen jij, maar ook je bestie, je partner, je hond, je buurvrouw precies dezelfde items heeft.
0: Dat meen je niet.
1: Superleuk.
0: Dus er komt gewoon een XL zomerpakket naar.
1: Ja.
0: Oké, dan ben je er klaar voor. Dit is het geluid wat wij zoeken. Wat is dit geluid wat je gebruikt op de camping?
1: Zo.
0: Ik zie al een paar mensen hier in de studio kijken van... wat is dit nou?
1: Ik heb geen
0: idee. Ik denk dat dit een lastig is. Ja. Dit klopt wel wat ik zeg. Dit gebruik je dagelijks.
1: Ik weet het niet.
0: Is dit een moeilijke?
1: Ik weet het echt niet.
0: Oh, ik denk deze gaan we wel raden. Denk jij het weten? Laat het weten via de Slam-app. Wat is dit geluid? Heel goed. Rechtsboven in het tekstbonnetje. En je speelt dus mee voor een dubbel prijs.

0: zijn onderweg naar Slam Sunset. Zometeen vanaf 8 uur, 2 uur lang lekkere DJ-sets tijdens de zonsondergang. Maar tot die tijd doen wij natuurlijk nog even de Slam Zomer spelen. En zijn wij op zoek naar het verlossende antwoord. Want wat is toch dit? Geluidje.
1: Kan veel binnen, veel verschillende dingen.
0: Ja, maar toch ook verbazingwekkend vaak het goede antwoord. Dus het valt me nog best wel mee. Mariska.
2: Hi.
0: Hi, welkom bij Slam hier.
2: Hi. Super, leuk.
0: Super, hè? Ja, super show. Hey, vertel eens even, hoe ziet jouw zomer eruit?
2: Ja, heel goed. Fijne vakantie. Over een weekje vrij lekker naar Zuid-Frankrijk. Dus heel veel zin in.
0: Oh, lekker. Oh, jij gaat gewoon lekker met de station wagon en de sleurhut ga je naar Zuid-Frankrijk.
2: Zonder de sleurhut.
0: Zonder de sleurhut.
2: Met de auto. Ja, dat wel.
0: En wat ga je dan doen? Laat maar raar. Een tent opzetten.
2: Nee, ook niet. Oh. Nee, gewoon hotel.
0: Hotel? Hotel.
2: Ja.
0: Oh, jij decadente tante. Wat lekker zeg.
2: Zo, ja.
0: Maar wel aan het strand, aan de zee.
2: Zeker, ja. Monaco en Menton, dus...
0: Monaco. Hallo, ja. Over decadentie gesproken ook. Wat heerlijk.
2: Met wie gewoon kijken.
0: Ja, kijk niet open. Met wie ga je?
2: Nee, met mijn vriend.
0: Leuk man, nou doe hem de groeten.
2: Ja, doe ik.
0: Heel goed. Hey, veel plezier alvast. Wij zitten weer in de zomerspelen en wij zijn op zoek naar het antwoord op het geluid van vandaag. Wat denk jij?
2: Ik denk een elektrische vliegenmapper.
0: De elektrische vliegenmapper?
2: Ja.
0: Dat is een beetje een naar geluid, maar Mariska.
2: Ja?
0: Het is wel goed! Nou, jullie kunnen allebei een bucket hat op je hoofdje zetten. Want we sturen naar jou een dubbel prijzenpakket.
1: Een dubbel prijzenpakket. Hey. Je krijgt twee Fanny Packs, twee paar House in de pauzekousen en natuurlijk die bucket hat.
0: Ja, weet je wat het een beetje is, Mariska? We hebben over 10 minuten hebben wij vakantie. Dus wij denken, joh, we geven gewoon alles weg wat we nog weg kunnen geven.
1: Ja.
2: Nou, super. Ja. Heel
0: dus
2: leuk.
0: Dit is ook je kans om gebruik te maken van dat moment. Dus is er nog iets wat je graag zou willen?
2: En ik laat me
0: verrassen. Je had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen van... joh, ik zou nog wel een ticket naar Ibiza willen of zo. Maar dat...
2: Ja, nee, dat ben ik niet.
0: Nee, dat hadden we ook niet op de plank liggen.
2: Nee,
0: hoor. Dus, nee. Oké, okay. We gaan een mooi prijspakketje van maken. Veel plezier in Monaco.
2: Ja, dankjewel.
3: De Slam Zomer Spelen!
0: Wij wensen je een fijne zomer. En dit

0: helemaal jouw favorietje.
1: Oh,
0: dit,
1: dat vind ik zo leuk nummer.
0: De nieuwste van Kygo. Nou, ik ga Kygo opzoeken. Wij hebben vakantie, joh. Kygo die woont in Noorwegen. Tenminste, waar komt hij vandaan? Ik weet niet of hij thuis is.
1: Volgens mij. Ik kan het wel vragen. Zoek hem wel. Stuur een DM'tje of zo.
0: Zal ik hem een DM'tje sturen? Ja. Hi Kygo, dit is Patrick. I work from Slam. Maybe you are home.
1: Zoiets.
0: Hey. If you are home. Yes, we can make a picture or something. can you show me Norway? Nou goed. Mag je een hele vakantie, fijne vakantie wensen?
1: Ja, vet. Jij ook.
0: Dankjewel.
1: Maandlang. Hele lange vakantie.
0: Hele lange vakantie hebben wij. We hebben er echt even zin in. We hopen jij ook. Tenminste, niet die ons zin hebben ons te gaan. Maar wel dat jij ook gewoon lekker van de zomer gaat genieten. Zometeen Slam Sunsets. Veel plezier met Sunnery James en Ryan Marciano. Zometeen na achten bij Jarno tijdens Slam Sunsets. Nou, dan wil ik nog één ding zeggen. Thank you.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: CeraVe'sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
6: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Met de nieuwe Toyota C-Char Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Met de nieuwe Toyota C-Char Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebied, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen de maatregelen alle kanten op. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft er bewust voor gekozen om niks te zeggen over het verstoren van de deportatieherdenking. Demonstranten schreeuwden door een toespraak van de Israëlische ambassadeur heen. Zo'n herdenking is niet het moment om een statement te maken, was het enige dat Schouten daarover kwijt wilde. Het apparaat om iemand te reanimeren, een AED, werkt niet goed als het de hele dag in de volle zon hangt. Daarvoor waarschuwt een hartstichting bij RTV Drenthe. De batterij wordt minder door de hitte en de gel om de elektroden op de huid te plakken droogt uit. Hun advies? Hang ze in de schaduw. In Noord-Holland zijn twee mannen aangehouden voor de handel in illegale geneesmiddelen. Tijdens een doorzoeking in een pand in Westzaan werd een enorme hoeveelheid erectiepillen gevonden. Maar in die loods lagen ook harddrugs en zwaar illegaal vuurwerk. Alles is in beslag genomen en de mannen blijven vastzitten. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: The sun goes down, the vibe goes up. De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Dit is

Plus en het koelt niet zo erg af. Dan kan je maar twee boys bellen om de zon te zien zakken in de zee door de bewolking heen. Je boys van het ritme, Sunnery James en Ryan Marciano, dit uur in Slam Sunsets.

fijne is, deze Slam Sunsets kan je ook checken op YouTube. Met een prachtige zonsondergang op de achtergrond. Een mooie skyline onder andere vanuit Amsterdam. Check het via ons Slam Music YouTube kanaal. Je hoort ze tot 9 uur. The Boys, Celery James en Ryan Marciano.

0: zomer lang. Elke zonsondergang. Slam. Sunsets.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Alle verf super voordelig.
16: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
17: Yes.
16: Esso. Omdat elke rit telt.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
21: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. Duitsland wil een Nederlander berechten die wordt verdacht van een moord net over de grens in Kleve. Het slachtoffer was ook een Nederlander. Die zat in een rolstoel en werd gewurgd. De verdachte werd opgepakt in Almelo. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Aan de oostkust van Engeland in Suffolk zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het zijn vakantiegangers die op een camping stonden. Er is zo'n 150 hectare natuur verwoest. Een kerncentrale in de buurt loopt voorlopig geen gevaar. In India heeft de politiek geluisterd naar protesterende jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen. Ze eisten een betere aanpak van examenfraude. Jongeren waren massaal de dupe toen ze een toets moesten overdoen vanwege fraude. Er is nu een wet goedgekeurd die het aanpakt en de minister van Onderwijs is opgestapt. Twee Zuid-Amerikaanse vrouwen lijken favoriet om de nieuwe baas te worden van de VN. Het zijn oud-ministers uit Costa Rica en Guyana. Ze kregen de meeste stemmen in een eerste verkennende stemronde achter gesloten deuren, zeggen bronnen. Huidig VN-baas Guterres stopt eind dit jaar. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
17: The sun goes down, the vibe goes up.
8: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets.
17: Slam.
8: Jarno van der Wielen.
17: Boost your summer.
18: Dit is Slam.
19: Paar minuten over 9. We zijn er nog niet klaar mee. De zon is nog een beetje op. En dan gaan we vieren dat hij aan het zakken is met de Slam Sunset. Het tempo gaat iets meer omhoog. We hebben genoten van Sunnery en Ryan. Maar nu is het tijd voor Alle Flower in de mix.

adventkalender dit uur in Slam Sunsets. Je hoort de set van Otherflower. En iedere track die je dit uur hoort, heeft nog geen release gehad. Alles zit nog keihard in het folie. Ik zou zeggen, recorden maar die set. Je hoort de Otherflower met zijn track Check This Style. En dit is Amiel en Body to Body.

Lekker hè? Veel mensen die ook weer de gym in zijn gedoken en deze op repeat gaan zetten, ik weet het zeker. Adda Flower dit uur tot 10 uur in Slam Sunset. En de hele line-up, want je hebt het de hele zomer lang, check je via slam.nl.

genieten van de Slam Sunsets. Check ze terug via het Slam YouTube-kanaal. Music moet je dan hebben, het Slam Music-kanaal. En check slam.nl voor de line-up voor deze zomer van Slam Sunsets. Geniet nog even een paar minuten van Adaflower in de mix.

0: sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon er net voorkomen dat ook een huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met die brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. In Amerika is de vader van een schoolschutter veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon een wapen als kerstcadeau. Daarmee schoot hij 4 mensen dood. De jongen zelf kreeg gisteren levenslang. De rechter vindt dat de vader had kunnen weten dat er iets ergs zou gebeuren. De zoon had al eens gedreigd met een schietpartij. Door een natuurbrand in het oosten van Engeland, in Suffolk, zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen die op een caravanpark stonden in een natuurgebied. Het is een heide waar allerlei beschermde vogels leven. Er staat in de buurt ook een kerncentrale, maar die wordt niet bedreigd en draait gewoon door. Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt ten koste van het Servische Vojvodina. Ajax won met 4-1. Vorige week wonnen ze ook de heenwedstrijd en ook toen was de eindstand 4-1. Ajax treft in de derde voorronde het eerste Shelburne FC. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets!
13: Omdat we series willen blijven bingen.
14: Omdat ik samen verder wil.
15: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Elke vrijdag 24.

0: bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki, serious about fun.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
16: Huh?

0: dit een tikkie anders doet.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in hun hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Philippe Rommens. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
4: Nee, niet die ober.
3: Zullen we deze zomer weer?
4: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
5: Grande Italia.
6: Thuis in Italië.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow!
17: Is binnen 3 minuten geregeld.
18: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar Allianz.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
0: Nieuw.
1: Meer muziek. The Opposites. Feestje op mijn graf.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott van dat land. De debatfinale stond gepland voor morgen. De Italiaanse premier Meloni wil dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone gaat vanwege de migrantencrisis in Ceuta. Dat zou betekenen dat de grenzen met Spanje dichtgaan. Spanje ziet er niks in. Zij noemen het idee van Meloni ongepast en zeggen dat ze meer hebben aan solidariteit. In het Zuid-Limburgse Vaals is een kind uit de modderpoel gered, meldt L1. Hij was aan het spelen in het drooggevallen vijver toen hij vast kwam te zitten. Omdat het om een vijver ging waren er ook duikers opgeroepen, maar die waren niet nodig. De jongen is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft een opvolger nodig voor Ronald Koeman. Die stapte op na de vroege uitschakeling van Oranje op het afgelopen WK. Er zouden gesprekken zijn geweest tussen Slot en de KNVB, maar de trainer heeft volgens verschillende media de voorkeur voor een Europese topclub. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En dit was het nieuws op Slam.
4: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Medusa en Rani. Silence.
0: Nieuw.
1: Jamie Jones. State of Mind.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump en zijn vredesraad hebben een deal bereikt over Gaza. Daarin staat dat Hamas en alle andere gewapende groepen in Gaza hun wapens inleveren. Als dat is gebeurd, trekt het Israëlische leger zich terug. Volgens Trump moet de ontwapening in verschillende fases gaan gebeuren. Spanje heeft nu ook een andere grens met Marokko gesloten, bij Melilla. Ze zijn bang dat daar hetzelfde gebeurt als in Ceuta, waar zo'n 1500 migranten vanuit Marokko Spanje binnenkwamen. Daarbij vielen zeker 18 doden. De Spaanse premier Sanchez brengt later vandaag een bezoek aan Ceuta. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid, NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebieden, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen maatregelen alle kanten op. En Ajax heeft in de voorrondes van de Conference League gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Het werd voor de tweede keer 4-1. FC Twente moet van de voorrondes van de Europa League terug naar de Conference League. Zij speelden met 2-2 gelijk tegen Ferencváros uit Hongarije, na de vorige wedstrijd met 2-1 verloren te hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen vanaf.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De twee Amerikaanse gezanten van president Trump zijn van plan om binnen een paar dagen af te reizen naar Oekraïne, melden Amerikaanse media. Dat zou voor het eerst zijn. Het zal dan vooral gaan over Patriot-raketten die Oekraïne graag zelf wil bouwen. De Oekraïnse president Zelensky was deze week nog op bezoek in het Witte Huis. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt nu nog maar de helft. De NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. Het dodental van de migrantenstorm in het Spaanse Ceuta is opgelopen tot 18, melden Spaanse media. Duizenden migranten zijn vanuit Marokko over land of over water Spanje binnengekomen. Spanje heeft daarom de grens bij een andere exclave gesloten en 60 militairen naar het gebied gestuurd. En Hamas is bereid om al hun wapens in te leveren, zegt president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er al sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen vanaf 6 uur.